Blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.

Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio.

0: FM.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden.

0: Vrijdagavond om 7 uur.
1: Zaterdagavond om 8 uur.
0: DJ All-Star Fresh
1: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
0: Classic material.
1: Zaterdagavond om 8 uur.
0: The Freak Mix Club.
1: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
2: That's some different shit on a different tip.
1: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daar werd een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
12: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
13: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
14: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest hij mee ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.

0: Summer Jam FM.
1: So, like, hold on, you, hey, so you want me

Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
11: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Watertoren Aalsmeer opent elke zondag de deuren. En uit Hoorn vliegtuiggeluid veel hoger dan adviesnorm. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De Aalsmeerse Watertoren is tot en met eind augustus elke zondag van 1 tot 5 open voor bezoekers. Wie de bijna 100 jaar oude toren beklimt, heeft vanaf 50 meter hoogte een prachtig uitzicht over de Westeinderplassen en de omgeving. Een bezoek aan de begane grond is gratis. Voor de klim naar boven betaal je €3 voor volwassenen en €1,50 voor kinderen. De Watertoren is een rijksmonument en is uitgegroeid tot een populaire trekpleister voor inwoners en toeristen. Metingen van de gemeente Uithoorn laten zien dat de geluidsoverlast van overvliegende vliegtuigen structureel veel hoger is dan de adviesnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral tussen 9 en 10 uur 's avonds is de overlast groot, waardoor inwoners en kinderen moeilijk tot rust komen. Volgens de gemeente bieden de nieuwe plannen voor Schiphol onvoldoende bescherming en dreigt de situatie zelfs te verslechteren. Uithoorn blijft de meetgegevens gebruiken in gesprekken met het Rijk en sluit juridische stappen niet uit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
8: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
12: Wij zijn Jam FM.
13: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe woningen in Uithoren en sport- en speelactiviteiten in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Uithoren wil woningen bouwen aan de Prinses Christina-laan in woonwijk Tamerdal. Hiervoor zijn voorlopige afspraken gemaakt met bedrijf Tamerhoren Ontwikkeling BV. De plannen horen bij het nieuwe bouwplan voor de wijk. Rondom de woningen komt er veel groen en recreatiegebied. Bewoners worden later dit jaar geïnformeerd tijdens een bijeenkomst over de toekomst van woonwijk Tamerdal. Amstelveen Sport organiseert deze zomer veel sport- en speelactiviteiten voor kinderen. Zo is er het Meerkampfestival in Zwembad de Meerkamp. En de beweegbus rijdt weer door verschillende wijken met gratis buitenspelattributen. Ook kunnen volwassenen en senioren diverse sporten beoefenen deze weken. Meer informatie staat op amstelveensport.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
5: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. Na een bezoek aan Duitsland pleit staatssecretaris Erkens van Landbouw voor een gezamenlijke aanpak van de twee landen om de populatie wolven te beteugelen. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald en die daling zet zich voort op dus het bedrijf. De politiek moet snel maatregelen nemen, vindt PostNL. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Waarschuwing voor blauwalg bij Surfeiland in Westeinderplassen. En bewoners verzetten zich tegen extra binnenvaart door Oostbrug. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Bij Vrouwentroost Surfeiland in de Westeinderplassen is blauwalg aangetroffen. Zwemmen mag wel, maar kan gezondheidsklachten veroorzaken, vooral bij jonge kinderen, ouderen en huisdieren. De gemeente adviseert daarom een andere zwemlocatie te kiezen en vooraf de waterkwaliteit te controleren. Op de locatie zijn waarschuwingsborden geplaatst die blijven staan totdat het water weer veilig is. Bewoners van het oostelijk havengebied vrezen dat de komst van de Oostbrug leidt tot meer grote binnenvaartschepen en extra overlast in hun woonwijk. De gemeente Amsterdam wil minstens 5 nieuwe ligplaatsen aanleggen en onderzoekt tegelijk een alternatief ontwerp om tegemoet te komen aan bezwaren van bewoners. Volgens de actiegroep past de uitbreiding niet bij de eerdere afspraken om het gebied juist rustiger te maken. De gemeenteraad beslist naar verwachting in het voorjaar van 2027 over de plannen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Dick ter Haar met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afwijkende tijden voor het aanbieden van afval en barbecue-campagne. Mijn naam is Maurice Becker. Tot en met eind september gelden andere tijden voor het aanbieden van afval. Inwoners moeten hun groente, fruit en tuincontainer voor 5:30 ochtends buiten zetten. Dit helpt medewerkers van de ophaaldienst om eerder te werken tijdens de warme dagen. De containers moeten voor 9:00 avonds weer binnen zijn. Meer informatie staat op cyclusnv.nl. Recreatieschap Groengebied Amsteland start deze zomer de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee. Bezoekers van de Gaasperplas en Oudekerkerplas krijgen tips om veilig en schoon te barbecuen. Boswachters delen flyers uit en wijzen op afvalbakken en bakken waar gebruikte kolen in gedaan kunnen worden. Met de campagne moet overlast en brandgevaar voorkomen worden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in die bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film van deze week is getiteld Carolina Caroline. Een moderne Bonnie en Clyde film over een Caroline die eigenlijk op zoek is naar haar roots, maar in een Texaanse bar de meeste crimineel Oliver tegenkomt. Bij het benzinestation zag ze al hoe Oliver het tankstation voor een paar dollar oplichtte en Caroline voelt zich wel aangetrokken tot Oliver. Hij leert haar wat kneepjes van het vak als zakkenrollen en het openbreken van auto's en even later gaan ze als duo stelend het land door. Omdat de criminaliteit steeds maar naar meer smaakt, besluiten ze maar eens een bank te geloven vallen, maar daar lijkt het minder goed te gaan, waarna hun geluk al een wending neemt. Carolina Caroline is een film waar al meerdere van bestaan, maar bevat toch een paar aardige verrassende wendingen die het verhaal net niet voorspelbaar maakt. Carolina Caroline werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film die ik voor je mag bekijken is getiteld Strung. Strung is een psychologische thriller over de getalenteerde violiste Laila die een baantje aanneemt als privé muziekdocente. Ze gaat dit doen voor de rijke en hoogbegaafde dochter van een rijke, invloedrijke familie in een veel te groot huis, maar zeer goed betaald. Het lijkt in eerste instantie een geweldige carrièrekans voor Laila. Maar hoewel de moeder des huizes heel normaal oogt, is de dochter wel wat vreemd en draagt ze een eng masker. Gaandeweg raakt Laila ook verstrikt in de vreemde, mysterieuze wereld waarin ze beland is en komen de donkere geheimen van de familie meer en meer aan het licht. Maar of Laila op dat moment nog juist weet te handelen, moet je zelf maar gaan zien in de nieuwe film Strung, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week twee spannende films over criminaliteit in Carolina Caroline of een vreemde situatie in Strung. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: laten zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen.
13: Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Gratis zwemmen in de Meerkamp met de Amstelveenpas. En verzetsheld Willem Arondeus krijgt plek in Walk of Pride. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Inwoners met een geldige Amstelveenpas mogen tijdens de zomervakantie tot en met 16 augustus elke dag 1 keer gratis zwemmen in zwembad De Meerkamp. De gratis toegang geldt voor alle leeftijden. Laat bij de kassa je Amstelveenpas scannen en toon een geldig identiteitsbewijs. Normaal kost een kaartje voor recreatiezwemmen €8,75. Volgens wethouder Saloua Shara is het belangrijk dat iedereen in de zomervakantie kan ontspannen, ook als er minder geld is. Verzetstrijder en kunstenaar Willem Arondeus krijgt een plek in de Walk of Pride, die op 8 juli Pride Amsterdam en World Pride officieel opende. De wandelroute van de Dam naar het Homo-monument eert ruim 50 mensen die zich hebben ingezet voor gelijke rechten en acceptatie van de LHBTQI+ gemeenschap. Arondeus wordt herdacht vanwege zijn moedige verzetswerk in de Tweede Wereldoorlog en omdat hij al vroeg openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. De provincie Noord-Holland, die een bijzondere band met Arondeus heeft, is sponsor van World Pride en vaart op 1 augustus mee in de Kennelparade. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.

0: be Mr. Brown and Amp Deluxe.
1: Ja, goedemorgen. Het is weer vrijdag. Het is weer weekend. We zijn begonnen met de show Rick on Air. Mijn naam is Rick van Tol en we hebben een paar heerlijke plaatjes vandaag. We hebben ook bezoek, komt er nog in de studio. Gaan we ook nog mee praten. En je hoorde net het nummer van Nile Rodgers, Funny Bone, met Chic. Wat leuk is dat ik gisteren met mijn dochter Tamara was ik in de paleistuinen van Soestdijk. Want daar trad Chic op. Super gaaf, met twee geweldige zangeressen en een goede band. Dus we waren echt goed bezig. Oude nummers, maar ook nummers die hij geschreven had voor anderen, zoals Diana Ross. En het was echt geweldig. Dit is BBQ Band en we gaan door met On The Beat.

0: know.
1: Jam FM, always smooth and funky.
2: This is the jamming summer.
3: Jamming summer.
4: Ja, geen woord aan gelogen natuurlijk, die zomer. Het is buiten lekker weer. Het is, okay, de wielenfans zijn aangeschoven, begrijp ik. De mannen die op die harde zadels rondfietsen. Dit is een nummer van Maxwell, Ascension. Het is een nieuw nummer, maar echte soul. Dus swing lekker mee achter je stofzuiger.

Ja, dit is ook weer een nieuw nummer van Chic. Ik vertelde net dat we gisteren daar waren in, een, in de paleistuinen. En Nile Rodgers was daar. Echt prachtig hoe hij eruit zag. Oude soul, maar echt in een nieuw jasje. Want uit twee mooie zangeressen die door iedereen gefilmd werden. Vooral mannen, die stonden daar. Grijze koppen, korte broeken, leren mapjes op mijn telefoon. We stonden allemaal daar te shinen, want het was geweldig. Dit is Chic Mystique.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
3: Dit is Dick ter Haar met de hoofdpunten van het radionieuws. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Afwijkende tijden voor het aanbieden van afval en

krijgen tips om veilig en schoon te barbecuen. Boswachters delen flyers uit en wijzen op afvalbakken en bakken waar gebruikte kolen in gedaan kunnen worden. Met de campagne moet overlast en brandgevaar voorkomen worden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Hey, daar zijn we weer op de radio. We hebben gasten in de studio. Mago en Frans zijn helemaal uit Spanje overgekomen om hier te kijken hoe de show is. We gaan later nog even met ze praten, want ik wil wel eens weten hoe dat daar nu is. Dus live op de radio, blijf erbij. Dit is Change met You Are My Melody. MUZIEK

Ja, dit is het nummer gisteren gevonden op de website. Speciaal voor de mannen die morgen naar het festival gaan in Thuishaven. Het nummer heet See Through van Blue Magic.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com. Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
5: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Dick Hark met het radionieuws. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, aldus het CBS. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het Statistiekbureau heeft berekend dat in de sector vervoer en opslag relatief gezien de meeste faillissementen in juni waren, gevolgd door faillissementen in de industrie. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. Bavi zou de meest vernietigende tyfoon in Japan zijn in jaren. Luchtvaartmaatschappijen hebben voor vandaag en morgen tientallen vluchten geannuleerd. Ook Taiwan, dat in de buurt ligt, vreest veel last te krijgen van Bavi, maar verwacht wordt dat de tyfoon niet over Taiwan zal trekken. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als "alle Joden zijn homo's" en "Hamas, Hamas, Joden aan het gas". In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.
8: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
10: Watertoren Aalsmeer opent elke zondag de deuren. En uit Hoorn vliegtuiggeluid veel hoger dan adviesnorm. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De Aalsmeerse Watertoren is tot en met eind augustus elke zondag van 1 tot 5 open voor bezoekers. Wie de bijna 100 jaar oude toren beklimt, heeft vanaf 50 meter hoogte een prachtig uitzicht over de Westeinderplassen en de omgeving. Een bezoek aan de begane grond is gratis. Voor de klim naar boven betaal je €3 voor volwassenen en €1,50 voor kinderen. De Watertoren is een rijksmonument en is uitgegroeid tot een populaire trekpleister voor inwoners en toeristen. Metingen van de gemeente Uithoorn laten zien dat de geluidsoverlast van overvliegende vliegtuigen structureel veel hoger is dan de adviesnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral tussen 9 en 10 uur 's avonds is de overlast groot, waardoor inwoners en kinderen moeilijk tot rust komen. Volgens de gemeente bieden de nieuwe plannen voor Schiphol onvoldoende bescherming en dreigt de situatie zelfs te verslechteren. Uithoorn blijft de meetgegevens gebruiken in gesprekken met het Rijk en sluit juridische stappen niet uit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, daar zijn we weer. We zijn achter het nieuws beland. En we hoorden net het nummer van Curtis Blow, The Breaks. Hij is een van de eerste rappers die beroemd werd met echt de pratende muziek. We hebben hierna het nummer van Loose Ends, Hanging on a String. En we gaan daarna even praten met onze gasten in de studio. Dus tot zo.

0: Ja, daar zijn we. We hebben gasten in de studio. En heel leuk, Frans en Margot zijn er. En die zijn niet altijd in Nederland. Pardon, die zijn niet altijd in Nederland. Dus ik was even benieuwd hoe ze nou ervaren dat je de half jaar woon je hier en een half jaar woon je daar. Hoe is dat nu? Is dat relaxed of is het lastig? Frans, wat vind je daarvan?
1: Nou, Rick, dank voor de uitnodiging. En we zullen eerst even zeggen dat we toch wel erg onder de indruk zijn wat jij hier allemaal doet in deze studio. Met al die knopjes en schuifjes. Dat is echt best ingewikkeld. Wij vertrekken rond oktober meestal richting Spanje. Dat we de donkere maanden in Nederland elders zijn. En dat bevalt werkelijk prima.
0: Je gaat er met de auto naartoe, begrijp ik meer, vanwege de hond?
1: Ja, we hebben een hond en die willen we niet in het vliegtuig stoppen. Hond is wat ouder en wat groter en dat is zielig als hij zo lang in het ruim zit. Dus we tuffen in 2 dagen 2500 kilometer weg om uiteindelijk in ons huisje in Spanje te komen.
0: Ja. En je bent, nemen jullie ook spullen mee naar Spanje toe? Pindakaas, aardappels?
2: Dat is zeker mijn afdeling. Ja, je kijkt mij aan. Wij nemen zeker spulletjes mee naar Spanje. Maar niet de aardappelen, maar de vitaminepillen, eiwitpoeder, zulke dingen. Dat hebben ze dan.
0: Ja, oké. Dus wel niet dagelijkse dingen.
2: Dagelijkse dingen.
0: En is je ritme dan niet verstoord als je hier bent, dat je dan de siesta elke keer doet in Nederland?
2: Die doen we ook niet daar.
0: Oh, die ook niet daar?
2: Nee. Oh. Nee, we doen nooit siesta. Hmm. We zijn dus nog niet helemaal ingeburgd.
0: Niet helemaal ingeburgd, nee.
1: Wel fiesta.
0: Maar Frans, ik denk Frans wel, toch? Jij doet er wel siesta.
1: Si, si, si. Mucho, mucho.
0: Oh ja, jullie zijn op Spaanse les geweest ook.
1: Ah. Nog steeds.
0: Nog steeds.
1: Wekelijks hebben wij een uurtje Spaanse les.
2: Nou gaat hij vast iets aan ons vragen.
0: Ik niet, want ik ken geen Spaans.
2: Nou, Ricardo. Nee.
0: Maar is dat verbeterd dat je daar bent? Moet je de hele dag Spaans praten? Of heb je gewoon een enclave waar je gewoon in Nederlands kan praten?
2: Wij gaan wel heel veel met Nederlanders om, maar onze buurtjes zijn Spaans. En daar kunnen wij nu een leuk gesprek mee voeren. Dus daar zijn we best trots op.
0: Ja, nou, ik snap het. Het is altijd lekker weer ook, denk ik, daar.
2: Zie.
0: Maar ja, dit
2: behalve,
0: weer?
2: Er is gisteren een grote brand geweest. En die is vlak bij ons appartement, is nog steeds niet onder controle. Dus er zijn wel mensen geëvacueerd moeten worden, maar gelukkig niet van ons appartement.
1: Dus misschien blijven we in oktober gewoon lekker in Nederland.
0: Ik krijg ook wel een flashback van een brand, of niet?
2: In onze
0: zaak? Ik kan me nog een andere brand herinneren. Die ook, het was meer in jullie pand zelf.
2: Ja. Ja, dat was in ons bedrijf die we hadden.
0: Maar jullie hadden niet de flashback daarna?
1: Nee, maar we beginnen wel ervaringsdeskundigen te worden. Ja. Als je een brandje hebt, kun je ons bellen.
0: Nou, hartstikke leuk voor eventjes. We gaan even naar het volgende nummer toe. Misschien zo direct nog even, maar superleuk dat jullie hier zijn. Komt het volgende nummer.
3: Just one more thing. Remember, the whole world's a circus. Don't you be the clown. Yeah.
4: New music first. Always on Jam 104.9.

0: Jam FM, always smooth and funky.
1: This is the Jamming Summer.
2: Jamming Summer.
3: Ja, dat was Rick James natuurlijk met Mary Jane. Mary Jane wordt ook wel aangeduid als marihuana. Stiekem noemen ze hem dan Mary Jane, maar ze hebben het over het genot in de sigaret. Een van onze gasten, Margot, heeft een nummertje aangevraagd van George Benson, Gimme the Night.

0: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
1: Ja, en dan gaan we door. George Benson was al een lekkere swinger. En we gaan door nu naar wat rustiger. Typisch de muziek, zoals je Frans kent ook. In de studio, hij zegt, ik wil iets rustigs. Niet zoveel herrie aan mijn kop. Luther Vandross, so amazing. It's true.

0: als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags.

0: Groningen. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kermis in Duivendrecht en bodemonderzoek in Oudekerk aan de Amstel. Mijn naam is Maurice Becker. Halverwege de maand augustus is er weer kermis in Duivendrecht. Op het Dorpsplein en langs de Telstarweg komen 20 attracties en kramen. Bezoekers kunnen genieten van attracties zoals Star Wars en Haunted Hotel. Maar ook van spelletjes en lekkernijen. De kermis opent woensdag 12 augustus om 2 uur en staat tot en met zondag 16 augustus. In de wijk Benning in Oudekerk aan de Amstel zal bodem- en verhardingsonderzoek plaatsvinden. Medewerkers onderzoeken de kwaliteit van het asfalt. Er zal in het straatwerk geboord worden om zogenaamde pijlbuizen te plaatsen. De werkzaamheden kunnen tijdelijk voor verkeershinder zorgen. Straten in de wijk Benning blijven bereikbaar voor hulpdiensten. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 24 juli. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Dat was René en Angela met I'll Be Good. Dit is het nummer van Rolls Royce, RR Express. Het is een nummer die gaat over een trein waar met z'n allen op zitten. Je zou ook die trein naar Spanje kunnen nemen. Ik heb het aan Magoe Frans gevraagd. Doe het liever niet. Die hond zit eraan. Dus misschien later komen we daar nog op terug. Dit is Rolls Royce.

0: voor Ouder Amstel. Dit is Jam FM.
1: Dat was Lime met Your Love. De radio edit. En wat betekent de radio edit nou? Ik heb gisteren gehoord dat een radio edit wordt gekuist. Dus vloeken worden eruit gehaald. Het wordt geedit, zeg maar. Zodat die keurig op de radio gezet kan worden. Dan weten jullie dat ook weer. Dit is Radio met Jack and Jill.

we zijn alweer beland aan het laatste nummer van deze twee uur. Supersnel gegaan, leuke gasten vandaag. Ik ben benieuwd, heb je zin om een keertje langs te komen in de studio? Laat het me weten. Dan eet je, de voorwaarde is wel dat je een taartje bij, meeneemt van onze bakker Oud, natuurlijk uit het dorp. En dan kan je je eigen nummers uitzoeken en draaien we voor jou. Dit is het laatste nummer. Heb een heerlijk weekend. Morgen lekker naar een festival. I'm Out to Catch van Leon Haywood.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan dat vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Het wordt nog spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden, want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse grotere Apollo interesse. En die wil meer betalen, bijna 6 miljard pond. EasyJet heeft zijn eerder advies aan aandeelhouders om aan Castle Lake te verkopen daarom aangepast. Apollo heeft nog een kleine maand om een definitief pot te doen. EasyJet zit in Europa qua aantal passagiers in de top 5. Vanaf morgen gaat in Nederland het Nationaal Hitteplan opnieuw in. In grote delen van het land worden dit weekend en begin volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Daardoor lopen kwetsbare groepen extra risico. Het RIVM vraagt mantelzorgers om ouderen, kinderen en langdurig zieken goed in de gaten te houden en adviseert om genoeg te drinken, koel te blijven en alert te zijn op klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en erge dorst. En in juni zijn er 4% minder bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het CBS berekent dat in juni de meeste faillissementen voorkwamen in de sector vervoer en opslag en daarna in de industrie. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het Radio Nieuws.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Waarschuwing voor blauwalg bij Surfeiland in Westeinderplassen. En bewoners verzetten zich tegen extra binnenvaart door Oostbrug. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Bij Vrouwentroost Surfeiland in de Westeinderplassen is blauwalg aangetroffen. Zwemmen mag wel, maar kan gezondheidsklachten veroorzaken, vooral bij jonge kinderen, ouderen en huisdieren. De gemeente adviseert daarom een andere zwemlocatie te kiezen en vooraf de waterkwaliteit te controleren. Op de locatie zijn waarschuwingsborden geplaatst die blijven staan totdat het water weer veilig is. Bewoners van het oostelijk havengebied vrezen dat de komst van de Oostbrug leidt tot meer grote binnenvaartschepen en extra overlast in hun woonwijk. De gemeente Amsterdam wil minstens 5 nieuwe lichtplaatsen aanleggen en onderzoekt tegelijk een alternatief ontwerp om tegemoet te komen aan bezwaren van bewoners. Volgens de actiegroep past de uitbreiding niet bij de eerdere afspraken om het gebied juist rustiger te maken. De gemeenteraad beslist naar verwachting in het voorjaar van 2027 over de plannen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Welkom, dit is de Soul Express. Ik ben Andries. Door de Look in a Mirror door de Biel. En The Whispers, daar begon ik mee. Lekker plaat uit 1981 is A Love Thing. Zometeen AP Connection, eerst Paula Abdul. Toen ze ingehuurd werd als assistent dance director voor de Victory Tour van de Jacksons, begon haar carrière in de muziekbusiness. Na de Jacksons Tour deed ze de choreografie voor Janet Jackson's videoclips voor haar album Control. Daarna begon ook haar carrière met haar debuutalbum For Every Old Girl uit 1988, waarvan vooral Straight Up haar de status van superster opleverde. Van datzelfde album draai ik nu

0: Romance. AP Connection featuring Nate Williams. Je hoort de life-changing romance. Ik heb er nog twee voor je tot aan de break. Straks Jam Who featuring Ricky Disco. Eerst Rose Royce. Denk je nou zelf bij het horen van het intro van...
1: Wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even, wacht eens even.
0: Dan kan het kloppen, want het instrumentale gedeelte van deze plaat gebruikte Frits Spits in de tijd in zijn avondspits voor de rubriek.

0: van half 1.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Voor een dagpas gaat dat zo rond de 10 euro kosten, voor een jaarpas rond de 100. Het wordt nog spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden, want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse

0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afwijkende tijden voor het aanbieden van afval en barbecue-campagne. Mijn naam is Maurice Becker. Tot en met eind september gelden andere tijden voor het aanbieden van afval. Inwoners moeten hun groente-, fruit- en tuincontainer voor 5:30 ochtends buiten zetten. Dit helpt medewerkers van de ophaaldienst om eerder te werken tijdens de warme dagen. De containers moeten voor 9:00 s'avonds weer binnen zijn. Meer informatie staat op cyclusnv.nl. Recreatieschap Groengebied Amsteland start deze zomer de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee. Bezoekers van de Gaasperplas en Oudekerkerplas krijgen tips om veilig en schoon te barbecuen. Boswachters delen flyers uit en wijzen op afvalbakken en bakken waar gebruikte kolen in gedaan kunnen worden. Met de campagne moet overlast en brandgevaar voorkomen worden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

welkom bij deze Soul Express. Je hoorde Dayton Love You Anyway. En ik begon met The Whispers en Rocksteady. Straks Ariana Grande, Brandy Monica, eerst Alaya. In 1994 bracht ze op 14-jarige leeftijd haar eerste album uit, Ice Ain't Nothing But A Number. Die geproduceerd werd door R. Kelly. Met daarop dit lekkere back and forth.

Ariana Grande, Brandy Monica, The Boy Is Mine. Daarvoor nog Alaya en Back and Forth. Ze begon haar carrière in lokale bandjes in Florida. Daarnaast deed ze 9 jaar lang achtergrondwerk bij Gloria Estefan. Haar eerste soloalbum verschijnt in 1986 en heet Perfect Timing, die haar hit Serious oplevert. Hierop staat ook dit Sweet Somebody. Hier is Donna Allen.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
8: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere Bol.com verkoopt ze nu niet meer. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Bij de bosbranden in het zuidoosten van Spanje zijn tot nu toe 12 doden en 8 gewonden gemeld. Minstens 23 mensen worden vermist. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens lokale media 4 Britten en mogelijk ook Belgen. Er vielen onder andere slachtoffers in een auto die probeerde weg te komen van het vuur, maar die niet een geadviseerde evacuatieroute nam. Volgens een plaatselijke burgemeester zijn de branden niet onder controle en lijkt het daar of er een bom is gevallen. En vanmorgen is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Een man van 61 werd deels naar buiten gezogen, maar kon door andere passagiers vastgehouden worden. De man raakte gewond aan zijn nek en is naar het ziekenhuis gebracht, net als een zwangere vrouw die inmiddels weer thuis is. Volgens Griekse media brak het raam waarschijnlijk door een afgebroken onderdeel van een motor. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radio nieuws.
0: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
3: Gratis zwemmen in de Meerkamp met de Amstelveenpas. En verzetsheld Willem Arondeus krijgt plek in Walk of Pride. Mijn naam is Julia Donk-Paier. Inwoners met een geldige Amstelveenpas mogen tijdens de zomervakantie tot en met 16 augustus elke dag 1 keer gratis zwemmen in zwembad De Meerkamp. De gratis toegang geldt voor alle leeftijden. Laat bij de kassa je Amstelveenpas scannen en toon een geldig identiteitsbewijs. Normaal kost een kaartje voor recreatiezwemmen €8,75. Volgens wethouder Saloua Shara is het belangrijk dat iedereen in de zomervakantie kan ontspannen, ook als er minder geld is. Verzetstrijder en kunstenaar Willem Arondeus krijgt een plek in de Walk of Pride, die op 8 juli Pride Amsterdam en World Pride officieel opende. De wandelroute van de Dam naar het Homo-monument eert ruim 50 mensen die zich hebben ingezet voor gelijke rechten en acceptatie van de LHBTQI+ gemeenschap. Arondeus wordt herdacht vanwege zijn moedige verzetswerk in de Tweede Wereldoorlog en omdat hij al vroeg openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. De provincie Noord-Holland, die een bijzondere band met Arondeus heeft, is sponsor van World Pride en vaart op 1 augustus mee in de Kennelparade. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Messing with my heart. Daarvoor nog Finneas Henderson, Skip to my love. Zometeen Blair Clark. Eerst Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Ze hadden eigenlijk twee carrières als songwriters en als artiesten. Ze scoorden hun eerste hit in 1966 door Let's Go Cat Stone te schrijven voor Ray Charles. Daarna gingen ze voor Motown werken waar ze hits schreven voor onder andere Marvin Gaye, Tammy Terrell en Diana Ross. Hun eigen carrière begon in 1973 met Keep It Coming. Dat draai ik niet. Wel deze. Street

Blair Clark was dat met Mama. En Najee deed ook mee. Street Corner daarvoor nog van Ashford en Simpson. Blijf lekker luisteren. Gail Adams nu. Ik draai regelmatig de beste clubhits van haar. Denk aan Your Love is a Lifesaver. En Stretching Out. Maar ook Love Fever. En uiteraard deze uit 1983. I'm Warning You.

0: is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droog zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kermis in Duivendrecht en bodemonderzoek in Oude Kerk aan de Amstel. Mijn naam is Maurice Becker. Halverwege de maand augustus is er weer kermis in Duivendrecht. Op het Dorpsplein en langs de Telstarweg komen 20 attracties en kramen. Bezoekers kunnen genieten van attracties zoals Star Wars en Haunted Hotel. Maar ook van spelletjes en lekkernijen. De kermis opent woensdag 12 augustus om 2 uur en staat tot en met zondag 16 augustus. In de wijk Benning in Oude Kerk aan de Amstel zal bodem- en verhardingsonderzoek plaatsvinden. Medewerkers onderzoeken de kwaliteit van het asfalt. Er zal in het straatwerk geboord worden om zogenaamde pijlbuizen te plaatsen. De werkzaamheden kunnen tijdelijk voor verkeershinder zorgen. Straten in de wijk Benning blijven bereikbaar voor hulpdiensten. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 24 juli. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

begon met die hele fijne van World Premiere, Share the Night in het Fat Larry's Band, Act Like You Know. Als onderdeel van de Jackson 5 werd hij wereldberoemd. Hij scoort solo een aantal hits, waaronder When the Rain Begins to Fall, Do What You Do en Sweetest Sweetest. Jermaine Jackson hier.

My Mama. En daarvoor nog Jermaine Jackson hier. De Soul Express, Sweetest Sweetest. Dat was hem bijna alweer, de Soul Express hier op Jam. Straks nog meer mooie programma's tot aan het nieuws. Onder andere nog deze van Lionel Richie, Don't Stop Your Music, van zijn album Dancing on the Ceiling. Het is zijn derde soloalbum dat in 1986 verschijnt. De videoclip van het openingsnummer en titelsong Dancing on the Ceiling kost zo'n 300.000 euro.

0: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
13: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
15: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. Als Meta dat niet doet, kan een boete volgen van 6% van de jaaromzet en die was vorig jaar ongeveer 180 miljard. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van €30.000 buiten maken. Hij deed zich voor als bankmedewerker of agent en haalde vooral bij oudere mensen in Den Haag en Utrecht pinpassen, sieraden en telefoons op. De politie waarschuwt dat daders steeds nieuwe trucs verzinnen en dat iedereen slachtoffer kan worden. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere Bol.com verkoopt ze nu niet meer. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen.
16: Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Telefoons van Google en Apple bleken wel goed beveiligd te zijn. De Consumentenbond stelt in het AD dat onveilige gezichtsherkenning helemaal niet meer aangeboden zou moeten worden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het Radio Nieuws.
17: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
18: Watertoren Aalsmeer opent elke zondag de deuren. En Uithoorn vliegtuiggeluid veel hoger dan adviesnorm. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De Aalsmeerse Watertoren is tot en met eind augustus elke zondag van 1 tot 5 open voor bezoekers. Wie de bijna 100 jaar oude toren beklimt, heeft vanaf 50 meter hoogte een prachtig uitzicht over de Westeinderplassen en de omgeving. Een bezoek aan de begane grond is gratis. Voor de klim naar boven betaal je €3 voor volwassenen en €1,50 voor kinderen. De Watertoren is een rijksmonument en is uitgegroeid tot een populaire trekpleister voor inwoners en toeristen. Metingen van de gemeente Uithoorn laten zien dat de geluidsoverlast van overvliegende vliegtuigen structureel veel hoger is dan de adviesnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral tussen 9 en 10 uur 's avonds is de overlast groot, waardoor inwoners en kinderen moeilijk tot rust komen. Volgens de gemeente bieden de nieuwe plannen voor Schiphol onvoldoende bescherming en dreigt de situatie zelfs te verslechteren. Uithoorn blijft de meetgegevens gebruiken in gesprekken met het Rijk en sluit juridische stappen niet uit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
19: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
20: Wij zijn Jam FM.
21: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
22: This is the jamming summer.

we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Een nieuwe aflevering deze week op jouw radio. Tommy Brown en Funking for Jamaica, begin jaren 80. Nu is het tijd voor J. Criff, samen met The Illustrious Blacks. En het heet Shine.

Goed dat je luistert de Flashback Radio Show. Iedere week op jouw radio. Een aantal tracks achterin volgens J.Criff. Samen met Elysius Black. En Shine was dat. Het Rocka hoorde je met Jewel. En die extended mix Perspective 360. Are You My Love. En Chaka Khan, I Feel For You. Here's Junior.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten maken. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot

0: actiegebied. Bewoners worden later dit jaar geïnformeerd tijdens een bijeenkomst over de toekomst van woonwijk Tamerdal. Amstelveen Sport organiseert deze zomer veel sport- en speelactiviteiten voor kinderen. Zo is er het Meerkampfestival in Zwembad de Meerkamp. En de bewegenbus rijdt weer door verschillende wijken met gratis buitenspelattributen. Ook kunnen volwassenen en senioren diverse sporten beoefenen deze weken. Meer informatie staat op amstelveensport.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: featuring Ray Hayden. And it's all because of you. Het is gewoon allemaal jouw schuld. Je luistert naar de Flashback Radio Show. Met heerlijke grooves vanuit het heden en verleden. We gaan terug naar 1984 met Mr. Chris Cameron. And tell me, is this love?
1: Are you ready? Let's go back to the

0: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
9: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
10: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geithouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren. En dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. De motie komt van PvdA GroenLinks en kreeg een meerderheid doordat de BBB verrassend voorstemde. Coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en JA21 stemden tegen en kwamen met een mildere motie om alleen nee te zeggen tegen bouw op landbouwgrond. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het radio nieuws.
13: Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM. Jam FM.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Waarschuwing voor blauwalg bij Surfeiland in Westeinderplassen. En bewoners verzetten zich tegen extra binnenvaart door Oostbrug. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Bij Vrouwentroost Surfeiland in de Westeinderplassen is blauwalg aangetroffen. Zwemmen mag wel, maar kan gezondheidsklachten veroorzaken, vooral bij jonge kinderen, ouderen en huisdieren. De gemeente adviseert daarom een andere zwemlocatie te kiezen en vooraf de waterkwaliteit te controleren. Op de locatie zijn waarschuwingsborden geplaatst die blijven staan totdat het water weer veilig is. Bewoners van het oostelijk havengebied vrezen dat de komst van de Oostbrug leidt tot meer grote binnenvaartschepen en extra overlast in hun woonwijk. De gemeente Amsterdam wil minstens 5 nieuwe ligplaatsen aanleggen en onderzoekt tegelijk een alternatief ontwerp om tegemoet te komen aan bezwaren van bewoners. Volgens de actiegroep past de uitbreiding niet bij de eerdere afspraken om het gebied juist rustiger te maken. De gemeenteraad beslist naar verwachting in het voorjaar van 2027 over de plannen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, dat was Chaka Khan, Chuck Silla. Ze doen het maar weer, die ouwetjes uit de jaren 80. Een comeback. En wat dacht je trouwens van het laatste album van Madonna, Confessions 2? Zo, dat is me er ook eentje. We gaan oldschool draaien. Lil Kurt

Disco Funk uit de jaren 80. Lou Curtin, Why Don't You Talk To Me. Dat is allemaal moeilijk. We gaan de nieuwe werk draaien. Siobhan Adams hier in de show. En hier is Party.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Bob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afwijkende tijden voor het aanbieden van afval en barbecue-campagne. Mijn naam is Maurice Becker. Tot en met eind september gelden andere tijden voor het aanbieden van afval. Inwoners moeten hun groente, fruit en tuincontainer voor 5:30 ochtends buiten zetten. Dit helpt medewerkers van de ophaaldienst om eerder te werken tijdens de warme dagen. De containers moeten voor 9:00 s'avonds weer binnen zijn. Meer informatie staat op cyclusnv.nl. Recreatieschap Groengebied Amsteland start deze zomer de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee. Bezoekers van de Gaasperplas en Oudekerkerplas krijgen tips om veilig en schoon te barbecuen. Boswachters delen flyers uit en wijzen op afvalbakken en bakken waar gebruikte kolen in gedaan kunnen worden. Met de campagne moet overlast en brandgevaar voorkomen worden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op JamFM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.

0: de zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the summertime.

0: iedere zaterdag live op locatie.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.

0: Krabbendam met het radionieuws. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrénées-Oriëntaal in het zuidoosten weer terug naar huis. In totaal moesten afgelopen maand ongeveer 10.000 inwoners hun huizen verlaten vanwege de natuurbranden. Die kwamen uit ruim 20 gemeenten in de buurt van Perpignan. De branden zouden nu bijna onder controle zijn. Vanaf morgen geldt in Frankrijk code rood in 24 departementen vanwege de hitte. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Voor het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren. En dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4.000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Gratis zwemmen in de Meerkamp met de Amstelveenpas. En verzetsheld Willem Arondeus krijgt plek in Walk of Pride. Mijn naam is Julia Donk-Paier. Inwoners met een geldige Amstelveenpas mogen tijdens de zomervakantie tot en met 16 augustus elke dag 1 keer gratis zwemmen in zwembad De Meerkamp. De gratis toegang geldt voor alle leeftijden. Laat bij de kassa je Amstelveenpas scannen en toon een geldig identiteitsbewijs. Normaal kost een kaartje voor recreatiezwemmen €8,75. Volgens wethouder Saloua Shara is het belangrijk dat iedereen in de zomervakantie kan ontspannen, ook als er minder geld is. Verzetstrijder en kunstenaar Willem Arondeus krijgt een plek in de Walk of Pride, die op 8 juli Pride Amsterdam en World Pride officieel opende. De wandelroute van de Dam naar het Homo-monument eert ruim 50 mensen die zich hebben ingezet voor gelijke rechten en acceptatie van de LHBTQI+ gemeenschap. Arondeus wordt herdacht vanwege zijn moedige verzetswerk in de Tweede Wereldoorlog en omdat hij al vroeg openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit. De provincie Noord-Holland, die een bijzondere band met Arondeus heeft, is sponsor van World Pride en vaart op 1 augustus mee in de Kennelparade. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel.
1: Jam FM Traffic.
3: Ik kijk even op de weg. Ik heb 2 meldingen voor je.

er dicht. En het komt allemaal door een kapotte vrachtwagen. Diezelfde A10, Amsterdam-West richting Amsterdam-Buitenveldert. 6 minuten vertraging, 4 kilometer file langzaam rijden tot stilstaand verkeer.

Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: Een goed begin is het halve werk. Zijn we zojuist begonnen met een goed begin. Sheer Music hier op Jam FM en Falling Back in Love. Inderdaad, Marcel Hergaarde, dankjewel man voor de afgelopen twee uur Flashback Radio Show. En ja, neem lekker een ijsje man.
1: Het is vrijdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
3: Vrijdag.
1: Olaf van Tolen.
0: Inderdaad, want een waterijsje gaat er altijd in. Het is vandaag 10 juli 2026. Het is vandaag de dag van de Pina Colada. De Pina Colada. Pina staat voor ananas. En colada staat voor gezeefd. Dat is een alcoholische crème cocktail. Op basis van witte rum, ananas, sap en kokosmelk. Het is een cocktail die symbool staat voor vakantie, zon, strand en tropische levensstijl.

0: vertellen in het kader van de Vrijmibo. Oké, het is weer Traffic Jam tijd. Ook vanmiddag brengen we je weer naar huis met de lekkerste, smooth en funky tracks.
1: Auto in, Traffic Jam aan. Dit is de Jam FM. Traffic Jam.
2: This is a song about summertime.

je hiervan houdt, dan zit je helemaal goed bij ons. De Jam FM Zetmans temperatuur geeft op dit moment 28 graden aan. En ik kijk even naar de weekendweersverwachting die zojuist tot me gekomen is. Via de Telex. En dan kan je vast vertellen dat je je donze dekbed wel weer uit de hoes kan trekken. Want dat ziet er bijzonder goed uit. We trapten af trouwens met een plaat die ik eigenlijk altijd draai op het moment dat het in de studio warmer is dan 30 graden. Ik heb het over Janet Jackson. And on and on and on. Ik zou de plaat keihard draaien als ik in mijn cabrio zou zitten en langs de boulevard zou rijden. Maar ja, goed, ik heb geen cabrio.

0: ook vanmiddag. Doe ons juiste rest weer om je in de juiste stemming voor van het weekend te krijgen. Met de lekkerste smooth en funky tracks. Dit was een nieuwe plaat van Saldama. En Flower. Straks een mooie dance classic van Tony Ransom. Dus hou hem hier. Hou hem hier. Hou hem hier.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrénées-Oriëntaal in het zuidoosten weer terug naar huis. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Nieuwe woningen in Uithoren en sport- en speelactiviteiten in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Uithoren wil woningen bouwen aan de Prinses Christina-laan in woonwijk Tamerdal. Hiervoor zijn voorlopige afspraken gemaakt met bedrijf Tamerhoren Ontwikkeling BV. De plannen horen bij het nieuwe bouwplan voor de wijk. Rondom de woningen komt er veel groen en recreatiegebied. Bewoners worden later dit jaar geïnformeerd tijdens een bijeenkomst over de toekomst van woonwijk Tamerdal. Amstelveen Sport organiseert deze zomer veel sport- en speelactiviteiten voor kinderen. Zo is er het Meerkampfestival in Zwembad de Meerkamp. En de beweegbus rijdt weer door verschillende wijken met gratis buitenspelattributen. Ook kunnen volwassenen en senioren diverse sporten beoefenen deze weken. Meer informatie staat op amstelveensport.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Ja. Ook hier is het tropenrooster ingevoerd. Ik lees net dat ik een half uurtje in de weg mag. Dat is lekker.

rode draad door de programmering heen. En dan heb ik het over de Dance Classics van Jam FM. En nee, niet de Cool in the Gang en de Billy Oceans. Maar dit is verplichte kost voor iedere Dance Classic freak. Tony Ransom. And you can stay if you wanna. Fijne plaat, hè? Superleuk trouwens dat je samen met mij je middag wilt doorbrengen. Join the Feel Good Friday. En laat je muzikaal verrassen hier. Jam FM. Ook vanmiddag brengen we weer naar huis met de lekkerste smooth en funky tracks. En straks gaan we het weekend instarten.

Ja, wat was dit nou weer? Het origineel was natuurlijk van Luther Vandross. En the sweetest one. Ja, ik stond even met mijn kop in de koelkast. Vandaar. Oké. Je kent het wel, die kleine geluksmomentjes. Ik weet niet of jij die ook wel eens meemaakt. Dat heerlijke biertje in de zon op het terras. Of in je straat willen parkeren voor de deur. En net rijdt er een auto weg op die ene perfecte parkeerplaats. En voor mij was het het volgende, namelijk die ene laatste bevroren frikandel vinden onder in de vriezer.

0: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the sun.

0: Rob Grabbendam met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. Het nieuwe stadsbestuur heeft in een nieuw coalitieakkoord gezegd dat het op die plek zo snel mogelijk woningen wil bouwen. In februari was er een groot protest tegen de opvangplannen. 8 mensen werden toen aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. De konijnen stonden op een zolder waar het 's ochtends al boven de 30 graden werd en in de kooien zaten scherpe delen. Alle dieren zijn inmiddels ondergebracht bij opvangadressen. De kosten die daarvoor zijn gemaakt worden op de fokker verhaald. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. De vraag naar kaartjes voor de kwartfinales is grotendeels weggevallen. Voor Spanje tegen België zakte de prijs met 65% van ruim $3000 naar ongeveer 1100 voor een toegangsbewijs. Ook de horeca verwacht nu een fors lager omzet, al is die altijd nog hoger dan zonder WK. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Watertoren Aalsmeer opent elke zondag de deuren. En uit Hoorn vliegtuiggeluid veel hoger dan adviesnorm. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De Aalsmeerse Watertoren is tot en met eind augustus elke zondag van 1 tot 5 open voor bezoekers. Wie de bijna 100 jaar oude toren beklimt, heeft vanaf 50 meter hoogte een prachtig uitzicht over de Westeinderplassen en de omgeving. Een bezoek aan de begane grond is gratis. Voor de klim naar boven betaal je €3 voor volwassenen en €1,50 voor kinderen. De Watertoren is een rijksmonument en is uitgegroeid tot een populaire trekpleister voor inwoners en toeristen. Metingen van de gemeente Uithoorn laten zien dat de geluidsoverlast van overvliegende vliegtuigen structureel veel hoger is dan de adviesnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral tussen 9 en 10 uur 's avonds is de overlast groot, waardoor inwoners en kinderen moeilijk tot rust komen. Volgens de gemeente bieden de nieuwe plannen voor Schiphol onvoldoende bescherming en dreigt de situatie zelfs te verslechteren. Uithoorn blijft de meetgegevens gebruiken in gesprekken met het Rijk en sluit juridische stappen niet uit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel.
1: Jamfm Traffic.
3: Nou, over het verkeer kunnen we heel kort zijn. Er staan geen files in onze regio, dus je kan lekker doorrijden.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Rocky Robbins. And I've got your number. Inderdaad, op dit moment kan je niet bellen naar de studio van Jam FM. Dat heeft niks te maken met het feit dat we de rekening niet betaald hebben. Nee hoor. Je kan wel mailen. Of reageren natuurlijk op onze website. In de shoutbox. Of de chatroom. Het is maar hoe je het wil noemen. Je moet het wel durven draaien. Dit soort dance classics. Waar hoor je die tegenwoordig nog op de radio? Rocky Robbins en I've Got Your Number. Inderdaad, wij durven het wel. Gelukkig maar. Oké, het is vrijdag. De Traffic Jam is hier.
1: Het is vrijdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam. Vrijdag.
1: Olaf van Tolen.
0: En over dansles is gesproken. Straks tussen 6 en 7 gaat de tijdmachine weer aan. In de 60 Minutes of Dance Classics met Pieter Kuyt. Tussen 7 en 8 vanavond Classic Material met DJ Allstar Fresh. Tussen 8 en 10 de Freaky Friday met Joost en Tommy. En vanavond dus sluiten we voor de verandering een keertje af met Blast on the Past en DJ Blaze.

He's in my soul. Inderdaad, de dooplucht hangt hier nog in de studio van Jam FM. Maar dat heeft alles te maken met Snoop Dogg natuurlijk. En erachteraan draaien we eens even kijken. Even naar boven scrollen. De techniek staat voor niks natuurlijk. Antonio Ferraro. Met op de bas niemand minder dan Marcus Miller en Europe. Superleuk trouwens dat je samen met mij je middag wilt doorbrengen. Join the Feel Good Friday. En laat je muzikaal verrassen. En wie weet zit je op dit moment wel op je werk. We zijn trots op jij. Dat jij inderdaad de economie aan de gang houdt. Maar goed, nog heel even doorzitten. En dan komt er voor jou ook een einde aan deze lange, lange werkdag.

0: nieuws van 6:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afwijkende tijden voor het aanbieden van afval en barbecue-campagne. Mijn naam is Maurice Becker. Tot en met eind september gelden andere tijden voor het aanbieden van afval. Inwoners moeten hun groente, fruit en tuincontainer voor 5:30 ochtends buiten zetten. Dit helpt medewerkers van de ophaaldienst om eerder te werken tijdens de warme dagen. De containers moeten voor 9:00 s'avonds weer binnen zijn. Meer informatie staat op cyclusnv.nl. Recreatieschap Groengebied Amsteland start deze zomer de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee. Bezoekers van de Gaasbeplas en Oude Kerkenplas krijgen tips om veilig en schoon te barbecuen. Boswachters delen flyers uit en wijzen op afvalbakken en bakken waar gebruikte kolen in gedaan kunnen worden. Met de campagne moet overlast en brandgevaar voorkomen worden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Ja, dankjewel. Oké, hoi. 3 minuten over 6:30. Fijn dat je luistert naar de Traffic Jam op vrijdagmiddag.

0: In Amstel is het op dit moment 29 graden. En op het dorpsplein van het plaatsje De Hel. En dat ligt niet eens zo ver weg, want het ligt gewoon in Friesland. Is het op dit moment onbewolkt en 24 graden. I don't want a disco hier op Jam FM. Oké dan.
1: Het is vrijdag. De Vrijmibo is weer los.
0: We hebben er ontzettend veel zin in vanmiddag. Bijna 6 uur.

Opnieuw schijnt de zon. Volop. En verschijnen er enkele sluierwolken. In het binnenland wordt het 28 tot 31 graden. En in het noordelijk kustgebied en op de Waddeneilanden is het door wind van zee een stuk minder warm. Voor beide weekenddagen geldt opnieuw dat er een hoge zonkracht is. Dus smeer je goed in als je naar buiten gaat. Zeker in gebieden waar wat meer wind staat, want dan heb je namelijk helemaal niet door dat je verbrandt. Dit is de AP Connection.

De muziekscouts van Jam FM zijn altijd op zoek naar de fijnste tunes. Speciaal voor jou, Dante Tom. And I don't feel pain. Inderdaad, wat ik ben van Teflon. De Random Soul Boogie Mix. Hier in de Traffic Jam. Om 17:15, want dat is het inmiddels al geworden. We kennen allemaal dat moment. Je bestelt een kopje koffie, je ploft neer aan een tafeltje, klap je laptop open of je begint in een boek. En voor je het weet zijn alle uren weer voorbij. Maar hoe lang mag je eigenlijk blijven hangen in een café zonder dat de barista's lichtelijk geïrriteerd raken en je gaan aanspreken? Wij van Jam FM hebben dat voor je uitgezocht. Volgens barista's kan je grofweg 1,5 uur blijven zitten voor elke €5,50 die je uitgeeft. Dat is verder geen keiharde regel, maar wel een richtlijn. Het hangt namelijk sterk af van de situatie. Zit je op een rustige dinsdagmiddag?

koffiezaak, dan voel je de blikken van het personeel waarschijnlijk al snel in je rug branden. Wel fijn dat je dat weet, hè? €5,50 per uur. Zolang mag je blijven zitten. Wij zoeken het allemaal voor je uit. Terug naar het jaar 2013 met de Spirit Catcher in Final Call.

ongelooflijk. Met de Spirit Catcher. En de Final Call. Je weet wel, die opsomming. Van al die stedentrips. Die we kunnen bijschrijven op het lijstje gemiste kansen. Inderdaad, ja. 5 minuten voor 6 uur. Je hebt het gehaald. Het weekend is daar. En we bedanken jou. Want jij bent namelijk de enige die de economie een beetje los aan het trekken is. En namens iedereen die lekker op zijn luie reet

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000... en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af, met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. Zo komen er extra geulen in de uiterwaarden van de Waal om de rivier veiliger en beter bevaarbaar te houden. Ook stort Rijkswaterstaat extra materiaal op de rivierbodem om verdere slijtage tegen te gaan. Bij de Maas moeten ingrepen voorkomen dat oevers, dijken en kabels beschadigd raken bij hoogwater. De plannen staan in een brief die minister Karremans aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. De waarschuwing is uitgebreid naar Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Rijkswaterstaat spreekt van zeer hoge temperaturen en nauwelijks neerslag. Iedereen krijgt het advies om geen afval achter te laten, niet te barbecuen in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
15: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
17: Waarschuwing voor blauwalg bij Surfeiland in Westeinderplassen. En bewoners verzetten zich tegen extra binnenvaart door Oostbrug. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Bij Vrouwentroost Surfeiland in de Westeinderplassen is blauwalg aangetroffen. Zwemmen mag wel, maar kan gezondheidsklachten veroorzaken, vooral bij jonge kinderen, ouderen en huisdieren. De gemeente adviseert daarom een andere zwemlocatie te kiezen en vooraf de waterkwaliteit te controleren. Op de locatie zijn waarschuwingsborden geplaatst die blijven staan totdat het water weer veilig is. Bewoners van het oostelijk havengebied vrezen dat de komst van de Oostbrug leidt tot meer grote binnenvaartschepen en extra overlast in hun woonwijk. De gemeente Amsterdam wil minstens 5 nieuwe ligplaatsen aanleggen en onderzoekt tegelijk een alternatief ontwerp om tegemoet te komen aan bezwaren van bewoners. Volgens de actiegroep past de uitbreiding niet bij de eerdere afspraken om het gebied juist rustiger te maken. De gemeenteraad beslist naar verwachting in het voorjaar van 2027 over de plannen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
18: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
19: Wij zijn Jam FM.
15: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
20: This is the jamming summer.

Frankie. Het is Jam FM op vrijdagavond. Met 60 Minutes of Classics hier op de radio en Lisa Stansfield. En Chains, ik zeg een hele goede avond. Ja. Dat ben ik dan. Met alleen maar bekende tracks op een rij die draaien.

Ik zeg graag ja hoor. Tegen heel veel classic draaien. Smooth and Funky, het is Jam FM met The Limits. En Say Yeah daarvoor met Mentronics, Flower Child, Summer of Love. En tussen 6 en 7 hoor je hier iedere werkdag de bekendste liedjes op een rij, zegt hij dan. Ja. En de vrijdag is een speciale editie, want dan zitten we vlak voor het weekend. Hè? Met Tony Lee.

0: ja, Tony Leibert, Jam FM. En ja, geef toe, er zitten stukjes in die gesampled fijn, hè?
1: 60 minutes of classics. 60 minutes of classics. This is Jam FM.
0: Met de trams.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000... en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afwijkende tijden voor het aanbieden van afval en barbecue-campagne. Mijn naam is Maurice Becker. Tot en met eind september gelden andere tijden voor het aanbieden van afval. Inwoners moeten hun groente, fruit en tuincontainer voor 5:30 ochtends buiten zetten. Dit helpt medewerkers van de ophaaldienst om eerder te werken tijdens de warme dagen. De containers moeten voor 9:00 avonds weer binnen zijn. Meer informatie staat op cyclusnv.nl. Recreatieschap Groengebied Amsteland start deze zomer de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee. Bezoekers van de Gaasperplas en Oudekerkerplas krijgen tips om veilig en schoon te barbecuen. Boswachters delen flyers uit en wijzen op afvalbakken en bakken waar gebruikte kolen in gedaan kunnen worden. Met de campagne moet overlast en brandgevaar voorkomen worden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.
4: Het is vrijdagavond. Hoogste tijd voor 16 Minutes of Classics met Pieter Kuyt.
5: Jam FM.

bekend als producer en remixer. Het debuutalbum van Madonna heeft hij helemaal geproduceerd. Maar ook bijvoorbeeld Love Will Save the Day van Whitney Houston. Ja. Ja, en dan het verdere rijtje. Paul McCartney, Michael Jackson, Billy Joel, David Bowie, Sting, Talking Heads, Denise Williams, Elvis Costello, Fleetwood Mac, het Pointer Sisters en ook nog ZZ Top, die mannen met de baarden en de gitaren. Ja. Kortom een druk baasje, maar ook solo en hit met deze. The Real Thing, je hoort het hier bij Jam FM.

Van Pingeltje Muziek, dingeltje zit ertussen. This Beat Is Mine, Vicky D, luister maar. Zat er een beetje in, hè?

grappige groepsnaam. De Lincoln Continental was best wel een bekende auto. En dit was Lincoln en de Continentals. En Change Your Way. Ja. Je hoort hem hier bij de Classics, Jam FM. Ik ga er ook weer vandoor. Straks meer klassieke classics. After 7 o'clock. Ik probeer al een beetje Engels te praten. Meer klassiek materiaal dan. Wij gaan het weekend in. Ik laat je achter nu voor One Way en Al Hudson. En music tot volgende week.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Verhuurders van woningen met energielabel E, F of G riskeren vanaf 2019 een dwangsom van de gemeente. Dat staat in een voorstel van minister Buchholz O'Sullivan. Huurwoningen moeten straks minimaal energielabel D hebben. Er komen uitzonderingen voor monumenten en sommige andere woningen. Met de maatregel wil het kabinet de slechtst geïsoleerde huurwoningen uitfaseren. De verwachting is dat de verhuurders ervan gaan investeren, maar mogelijk leidt het juist tot meer verkopen van huurwoningen. Zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden worden blootgesteld aan Russische indoctrinatie en militarisering. Dat staat in een nieuw rapport dat is opgesteld in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Volgens de onderzoekers probeert Rusland de Oekraïense identiteit van kinderen uit te wissen via onderwijs en jeugdorganisaties. Dat beleid kan leiden tot recrutering in het leger en misdaden tegen de menselijkheid, zo schrijven de onderzoekers. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

Club Fuel. That shit was off the hook, was weer een epische avond. Dus Joy and Pain. Mad respect to my man BC.

Even een shout-out naar mijn oude danspartner, mijn man Glenn. Van Cosmic Crew. Mijn man Roberto van de Spiders. Amsterdam Noord. Yeah, back in the days.

from deze editie. This Mission, This Transmission, right here on the 104.9. Dat was me weer een waar genoegen. Hitting you back to the 80s. Yeah, morgenavond ben ik weer tussen 8 en 9 met Hotel Amazon. Yeah, some house music, up tempo. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En geniet van de verdere programmering hier op Jam FM, Smooth and Funky. Freaky Friday en al in de mix. Later natuurlijk ook hier op Jam FM. Heb je wel eens die mixes gehoord, s'avonds, s'nachts? Ja, die zijn ook heel dope. I need a little medicine, that's this weekend.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de organisatie is de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar niet meer te garanderen. Ook vluchtelingenwerk vertrekt vanaf morgen van het terrein in Ter Apel. De organisaties zeggen dat een kleine groep overlastgevers voor de onveilige situatie verantwoordelijk is. Een structurele oplossing is volgens het Rode Kruis noodzakelijk en die moet van de politiek komen. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. Die WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK.
9: Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
14: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
16: Watertoren Aalsmeer opent elke zondag de deuren. En uit Hoorn vliegtuiggeluid veel hoger dan adviesnorm. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De Aalsmeerse Watertoren is tot en met eind augustus elke zondag van 1 tot 5 open voor bezoekers. Wie de bijna 100 jaar oude toren beklimt, heeft vanaf 50 meter hoogte een prachtig uitzicht over de Westeinderplassen en de omgeving. Een bezoek aan de begane grond is gratis. Voor de klim naar boven betaal je €3 voor volwassenen en €1,50 voor kinderen. De Watertoren is een rijksmonument en is uitgegroeid tot een populaire trekpleister voor inwoners en toeristen. Metingen van de gemeente Uithoorn laten zien dat de geluidsoverlast van overvliegende vliegtuigen structureel veel hoger is dan de adviesnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral tussen 9 en 10 uur 's avonds is de overlast groot, waardoor inwoners en kinderen moeilijk tot rust komen. Volgens de gemeente bieden de nieuwe plannen voor Schiphol onvoldoende bescherming en dreigt de situatie zelfs te verslechteren. Uithoorn blijft de meetgegevens gebruiken in gesprekken met het Rijk en sluit juridische stappen niet uit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: waren tijden dat je daar Nicole had. En die zong Ambition, Frieden, Ambition. Weet je dat nog, Tom?
1: Nou, ik ken het liedje, maar ik zie de connectie met deze plaat niet eigenlijk.
0: Ken jij dat liedje Ambition, Frieden?
2: Nee. Oh, dat ken ik niet.
0: Wat een cultuurbaar. Dat was het Songfestival 83 of zo.
1: Ah, nu weet ik waarom ik het niet weet.
0: Ja, oh, okay.
1: Nu weet ik het weer.
0: Maar de dame die dat zong heette Nicole. En nu hoorden we ook weer Nicole. Achternaam McCloud. En ze had hele lange haren tot aan haar billen ongeveer. En ze zong Don't You Want My Love.
1: Dit is wel echt een goede plaat.
2: Ja, het was een mooie binnenkomer gelijk. Qua... Ja, nou ja, hier zijn we weer met de show inderdaad.
0: Ja, zo'n opener is het halve werk ongeveer. Ja.
2: Helemaal mee eens.
0: Heeft iemand trouwens All-Star Fresh gezien? Want die is snel weg hier, geloof ik.
1: Volgens mij hoorde ik een uitzending van vorig jaar. Als
0: nee.
1: Ik het, ja, volgens mij wel.
0: Nee, dat kan
1: ik luister
0: niet.
1: Ze allemaal. Ik ken ze uit mijn hoofd.
0: Ja. Heeft hij dezelfde playlist gebruikt?
1: Volgens mij heeft hij... Hij was er gewoon niet. Nee.
0: Hij was er niet? Ik zag hem daarnet nog hier.
1: All-Star Fresh was er niet.
0: Nou ja.
1: Hij was wel te beluisteren op de zender, maar...
0: Jij hebt gewoon bij de buren hier staan drinken.
1: Absoluut, ja.
0: We zitten hier in het pittoreske Oude Kerk aan de Amstel, aan de Ambachtenstraat. En de directeur, burgemeester van de Ambachtenstraat, heeft een zomerborrel. Daar zijn we ook nog even geweest.
1: Ja.
0: En misschien gaan we ons direct nog even wat te drinken halen. Want ik krijg een droge strot van het presenteren.
1: Dat is wel waar, ja.
2: Dat is eigenlijk, dat is belangrijk. Eigenlijk wel een goed idee voor straks, ja.
0: Ja, ja. Nou, dan hebben we dat in ieder geval op de agenda staan. Ik ga even kijken wat er verder nog gebeurt. Ik zie Jolanda lekker kibbelen met Ron in de chatroom. Zan Willis is er ook. En Michael van Turnhout zit in de chatroom. Je kan je ook aansluiten daarbij. Goed, dat gezegd
1: waar kan
0: hebben.
1: Dat? Waar kan dat? Waar kan dat?
0: Dat kan op het enige echte adres. jamfm.nl/chatroom. Kan je alles op kwijt. Klachten, okay. Liefdesverklaringen, belastingaangifte. Oh. Het past allemaal. Maar het belangrijkste is dat dit het programma is. Het programma waar je de hele week op hebt zitten wachten. Met kromme tenen, zweting in bilspleet.
3: Joost, ben je zover?
0: Ja hoor, ik ben er.
1: Ja. Nou, ik was echt ruim op tijd. Hè,
0: ja, heel gek.
1: Ja,
0: heel gek.
1: Ja.
2: En ik ben er ook weer bij.
0: En we hebben ook nog een hot jam deze week. Dit is Sekou.
4: Zeker.
0: Ja, nice. Lekker plaat.
5: A brand new one on Jam FM.
6: Jam FM.
7: We bring you this week's hot jam, approved and tested by the crew. Jam FM. New music.
8: Hot.

0: Sada. Dat was een Nederlandse band. Met allemaal van die Molukse mensen, geloof ik. Of Indonesische.
1: Ja, maar dat weet onze Roberto wel. Die vraagt die plaat aan.
0: Ja, maar dat is de titel, ja. Alpha Blondie. Ja. Solar System, als je het heel compleet wil weten voor de disco bingo.
1: Ik zou eigenlijk wel nu even dat hij terugbelt. Dan komt hij ook live in uitzending. Dan heb je en de plaat en... Dus Roberto, we hebben je plaat gedraaid. Bel even nu live.
0: Je mag bellen,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Ja, en dan niet zenuwachtig worden?
0: Nee, dat komt wel goed. Dus,
1: Oké.
0: Okay. In de tussentijd... een jingle. Freaky Friday op deze vrijdag de 10e juli 2026. Goedenavond, daar staan we weer. Hey, jij was er vorige week ook natuurlijk bij.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat we een interview hadden met Paul Childers. Die was hier live in de studio. En daarna zijn we nog naar het optreden geweest.
1: Dat is gewoon hier. Ik heb foto's gezien.
0: Straten verderop.
2: Ja, dat was echt heerlijk. Je kan het eigenlijk gewoon een toptreden noemen.
0: Ja, het was niet smooth en funky als in onze muziek. Maar het was hele goede muziek en daar houden we van. Daar hebben we van genoten. Wat hebben we verder nog deze week? Hebben we iets met voetbal gehad of zo? Was dat deze week?
1: Nog steeds een hele hoop gaande natuurlijk. WK is bezig. Tour de France is begonnen afgelopen zaterdag. Dus,
3: Tommy!
1: Ja, nou daar is hij hoor. Tommy. Ja. Roberto!
2: Roberto, goeie avond.
3: Ja, goeie avond. Hey, ik hoef niet per se in de uitzending hoor, live. Hoor.
1: Nee, oké, dan doen we het niet. Ja. Dan doen we het niet.
3: Hey, andere keer, daar vraag ik nog eentje aan van Alphen Blondie.
1: Ja, is goed.
0: Kom maar.
3: Die heet Peace in Liberia, op dezelfde album.
1: Kom maar, kun je die spellen? Want ik...
3: Peace? Nee, Peace.
1: Oh, Peace.
0: Vrede.
3: P-E-A-C-E.
1: Ja, en dan?
3: In? Ja. I-N? I-N?
1: Peace in Amsterdam-West.
3: Nee, ja. Peace in Liberia. Liberia.
1: Oh, Liberia.
3: Ja.
0: Okay. Oké, ik heb hem genoteerd. Dat is ook zomers wel gezellig hier op de radio.
3: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, Joost.
0: Ja?
3: Reggae is echt de beste muziek als je ervan houdt.
1: Ja, nou, met dit weer, absoluut. Maar je zegt het goed, het is de beste muziek als je ervan houdt. Dus dat klopt.
3: Ja.
1: Geen spel tussen te krijgen.
0: Ik zeg maar zo, reggae te gek. Nee. Dankjewel, Roberto.
3: Oké, Joost.
2: Dankjewel,
3: hoi.
4: Hij maakt je gek, hij maakt je dol, hij maakt een vrouw misjochen. Joost van der Velden.
5: En als altijd is hij er ook bij, onze stoïcijnse sidekick.
4: Tommy Tudeschi.
0: En ook hij is erbij, Sebastian. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ik heb vorige week al gedraaid. Voor jou, je hebt hem nog niet on-air gehoord.
1: Ik heb Sebastian wel on-air gehoord.
0: Ja, nee, jawel, de plaat die ik nu ga draaien, die hier klaar staat, speciaal, dat is plaat.
1: Maar je doet nu net alsof hij de show niet voorbereidde. Maar ik heb alles al voorbereid, hè. Dus,
0: jij?
1: Ja, ook, hier? Ook de tekst heb ik doorgenomen. Ja.
0: Dus die Earth Sign Shells?
1: Absoluut, heb ik, ja.
0: De piano ook, dat je zegt van...
1: Vind ik zo mooi. Bijna net zo mooi is het einde van Guus Meeuwis en Vergrant. Het is een nacht. Ook zo'n heel mooi piano.
0: Dames en heren, de plaat en zijn verhaal. Op Jam FM, Freaky Friday.
6: My daddy died. Mommy cried.

0: Ja, de zon is even weg. Ik weet niet, alsof er een hele donkere wolk aan boven. Ja,
1: maar dat komt ook door deze plaat.
0: Het was wel een diepe, intense plaat, hè?
1: Heel intense, maar wel geweldig.
0: Daddy Died van Earth Sign Chelsea Clark, volgens mij. Zij heeft ook die videoclips die je kan zien. Nou, deze niet. Maar we hebben hier in het beeld even meegekeken naar de videoclip. Dat heeft ze ook zelf in elkaar gezet. Niet de kleurvolle, want dat is de Colors versie. Dat is een podium waar ze artiesten laten optreden. Dat doen ze gewoon heel lang. Had ik ook nog niet eerder gezien.
1: Maar het gaat om de muziek.
0: Het gaat om de muziek. Ja. Nou, maar het is ook een beetje die boodschap zoals zij dat performt. Het is spoken word, hip-hop, rap, maar dan ook met de expressie, want ze kijkt in de camera.
1: Oh.
0: Ja, en dat vind ik ook
2: wel. Ik vind het knap en zeer onderscheidend ook qua muziek.
0: Ja, dus onthoud die plaat, dames en heren. Daddy Died, Earth Sign Chels.
1: Het is overigens niet voor feest en partijen.
0: Nee. Dus als jij weer wil draaien of zo ergens, dan denk
1: disclaimer.
0: Oh, ik heb hier weer een plaat, dames en heren. Allemaal op de dansvloer.
2: Nee, dat
0: hier zijn de schiermesjes!
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
6: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de organisatie is de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar niet meer te garanderen. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. En de Britse oud-parlementariër Anne Whittacombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Ouder Amstel nieuwsupdate.
7: Kermis in Duivendrecht en bodemonderzoek in Oudekerk aan de Amstel. Mijn naam is Maurice Becker. Halverwege de maand augustus is er weer kermis in Duivendrecht. Op het Dorpsplein en langs de Telstarweg komen 20 attracties en kramen. Bezoekers kunnen genieten van attracties zoals Star Wars en Haunted Hotel. Maar ook van spelletjes en lekkernijen. De kermis opent woensdag 12 augustus om 2 uur en staat tot en met zondag 16 augustus. In de wijk Benning in Oudekerk aan de Amstel zal bodem- en verhardingsonderzoek plaatsvinden. Medewerkers onderzoeken de kwaliteit van het asfalt. Er zal in het straatwerk geboord worden om zogenaamde pijlbuizen te plaatsen. De werkzaamheden kunnen tijdelijk voor verkeershinder zorgen. Straten in de wijk Benning blijven bereikbaar voor hulpdiensten. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 24 juli. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Maurice, je mag een biertje halen bij de buren.
8: Dat is bij zover.
0: Waar?
8: Nee,
0: bij de buren. Ga jij bier halen?
1: Ja, zal ik even doen?
0: Ja, ik heb dorst, man.
1: Oh ja.
0: Die droge keel hier.
1: Nee.

0: Oh, je kent hem.
1: Ja, ik ken hem.
0: Een sample, een instrument.
1: Je hebt de link gelegd.
0: De zanger, dezelfde partner.
2: Twee platen met een link. Hitlink, Hitlink.
3: Want niet iedereen kent deze artiest. Maar het doet mij er heel erg aan denken. Lauren Voula.

0: staat de taxi voor me, dus ik kan maar even springen. Ja.
1: Nou, wat leuk.
0: Laura Vula. Oh, hallo, microfoon. Ja, ik ben er even bij gaan zitten. Het is natuurlijk wel tijd voor het bijzonder informatief moment op deze, dit serviceverlenende programma. Tommy Tedeschi is weg. Die is natuurlijk nooit van informatie. Die zegt van de Gabor Classic en de Dance Pauper. Nou, dat heb je volgende uur wel weer deze zender. In Freaky Friday nu even kort wat nieuws lokaal. Want we doen voor Oude Kerk aan de Amstel. Wat? Okade. Want Tommy die heeft dat afgekort. Toch?
2: Ah.
0: Oude Kerk aan de Amstel.
2: Ja.
0: Okade, iets van Okade maakte hij van.
2: Okade.
0: Dat dacht ik al. Dat is ook wel een leuke korte afkorting voor de Oude Kerk aan de Amstel.
2: Ja. Het is wel afgekort. Lekker.
0: Maar goed, dat kunnen ze direct wel wat eruit knippen. Dit is natuurlijk niet interessant voor de mensen.
2: Nee.
0: Duivendrecht is er ook nog bij. Amstelvoorde komt er ook aan. Dat is de woonwijk in Wording. Bij de Arena is dat. En daar verderop is... weet dat de buurtschap ook weer? Voor Oude Kerk aan de Amstel. Nou,

0: Waarom ben ik het vergeten?
1: Ja, dat moet je niet aan mij vragen.
2: Nou, ergens in het zuiden van die polder. Amstelveen pakken we ook mee. Moeten die zender nog een keer afstoffen. En mocht je op internet zitten, dan kan je het overal horen. Dus,
1: pak de plumo maar.
2: Maar goed, we doen het primair voor Ouder Amstel. En dat gebeuren dingen hier bijvoorbeeld in het... Bij het kampje, waar ook, zo direct nieuws, schokkend nieuws over de poffertjeskraam. Maar daar heb je dus ook nog de oude Rabobank. Dat is zo'n gelige nieuwbouwgebouw. En dat staat leeg. Daar hadden ze hele plannen mee. En nu hebben ze weer nieuwe plannen. De projectontwikkelaar heeft op 8 juli de schetsen voor een nieuw te bouwen pand getoond. Voorstel is dat het een combinatie wordt van zorgwoningen met of winkels of horeca. Of een combinatie van een boutique hotel. Nou ja, gedoe allemaal nuttige dingetjes daar voor het centrum.
1: Ja.
2: Maar het ging niet zonder slag of stoot, want er was veel kritiek op bijvoorbeeld 5 verdiepingen hoog. Hier in ons pittoreske oude kerk. Dat kan niet. En nieuwbouw, nee, dat willen we niet. Nee, nou, het is wel leuk als het een beetje die oude sfeer van die andere huisjes. Als daar
1: ja, dat ben ik met je eens. Ben ik met je eens.
2: Gelukkig.
1: Ja.
2: Over feesten, ik weet niet wanneer wij op locatie gaan. Maar van woensdag 12 tot en met zondag 16 augustus... staat het Dorpsplein in Duivendrecht weer volledig in het teken van kermis.
1: Gezellig!
2: Schoutertjes in de nachtbaan. Ik weet niet wat er allemaal staat, maar het gaat wel leuk worden. Volgens mij de tweede keer dat ze dat weer organiseren. Na lange tijd, ik weet niet of er ooit vaker kermis was trouwens. Maar vorig jaar was het er in ieder geval. Voor wie gisteren in Zuidoost in de buurt van Kraaienest of Ganshoef was... er was een kans dat je Maxima tegenkwam. Koningin Maxima. Die was daar aan het fietsen.
1: Wauw.
2: Ja, nou, die was daar op bezoek in het kader van Financieel Gezondheid Nederland. Financieel Gezond Nederland heet die stichting, ja. En daar is ze erevoorzitter van. En daar hebben ze een buurthuis waarin ze dan mensen helpen en dergelijke. En mensen die ook nog belang hebben. En die gaan ze allemaal praten en leuke dingen. Dus daarom was Maxima even daar in dat gezellige buurtje. Wat hadden we dan? Oh ja, mocht je bij Kwaku in de buurt wonen. En dan hebben we het over het Nelson Mandela Park in Zuidoost. Je hebt een beetje pech, want je kan je familie en vrienden niet meer uitnodigen. Want je kan je daar niet parkeren. Het is allemaal afgezet, echt heel gedoe. Dus dan denk je, oh leuk, we wonen een beetje bij het poortje. En dan wordt het allemaal afgezet omdat Kwaku daar is. Wel een leuk feest, wel een beetje duur geworden de laatste tijd. Maar vroeger was dat gratis, kon je gewoon gratis dat terrein op.
3: Ja, maar dat was het ding, omdat alles gratis was, ging het bijna te zielen. En nu gaan ze een beetje commercieel denken en dan krijg je dit.
1: Ja.
2: Oh, je hebt wel een parbo? Nou ja, betalen. Ja. Nou, dan moet ik die andere doen.
3: Nou, parbo, ja.
2: En dat is de stuur, hoor. Maar wel lekker.
3: Parbo is Surinaams biertje, toch?
2: Dat is Surinaams biertje. Mocht je in Amstelveen zijn, in een overgang... Nee, bij de tramovergang, bedoel ik. deze week heb je dikke, vette, gele strepen. Nee, dat doen ze dan om de tramovergang een beetje aan aandacht te geven. Want ja, de knipperlichten, de geluiden en de cleaning clown die daarvoor staat... dat valt niet genoeg op, dus... Dan hebben ze nu ook nog gele strepen dat je weet... oh, er zou best wel eens een tram kunnen komen.
1: Oh ja,
2: dat is
1: handig.
2: Ja.
3: Hij is wel belangrijk voor mensen die alleen maar op hun telefoon kijken.
2: Ja.
3: Ja, en die kijken omlaag. En dan denk ik, hey, gele strepen, wat zou dat kunnen zijn?
2: Ding. Misschien moeten ze zo'n dingetje dat, dat je op die plek niks kan ontvangen of zo. Of dat je een Amber Alert krijgt of zo.
3: Ja, pas op, tram.
2: Ja, precies.
3: 10 meter. Boom.
2: Bij de volgende toon is het een tram 5. Nou ja, tot zover het lokaal nieuws. Ik heb ook dan de...
3: Heb je het lokaal nieuws van Ambachterstraat al vermeld? Want ze zijn nu allemaal aan het luisteren.
2: Zijn ze allemaal
3: aan het luisteren? Allemaal aan het luisteren, ja.
1: Nou, wat gezellig.
2: Wat gezellig. Daar drinken we op.
3: Absoluut.

0: Pan, You Don't Love Me. No, no, no, no, no. Even wat schokkend nieuws. Even kijken, ik had het daarnet uitgekozen, maar ik klik weer alles weg, jongens. Waarom doe ik dat dan? Oh ja, hier. Na 25 jaar valt het doek voor de Poffertjesalon in Oudekerk.
1: Hoezo? Ze hebben net een hele mooie... Op het kampje bedoel je die?
0: Ja.
1: Maar die hebben net een hele mooie locatie, nieuwe locatie gekregen. Ze stonden een beetje achteraf altijd in de bosjes. Ze staan nu prominent naar voren.
0: Ja.
1: In de buurt van dat, dat pleintje met die fonteintjes.
0: Maar heb je dat dak wel eens gezien? Dat is een doek. En dat doek valt nu voor ze.
2: Wauw. Wat een pas. Wel een beetje sneu dit hoor. Zo ja. Sneu.
0: Nou ja, het ligt gelukkig niet aan de kosten. Nee, het gaat om poffertjes en pannenkoeken.
2: Wauw. Wow.
0: Nee, maar...
1: Ponnetjes.
2: Ja, ponnetjes.
0: Wat denk je wat de smoes is? We willen na 25 jaar iets anders gaan doen. Na 25 jaar poffertjes bakken. Is dat niet goed genoeg voor de mensheid? Hè?
1: Poffertjes. Dit is ook wel echt een dingetje, hè?
2: Oer-Hollands, ja. Hè?
1: Ja. Oer-Hollands. Vroeger dan, had je dan poffertjes. €1 of 1 gulden, een beetje poedersuiker erop. Nu... Zo'n portie poffertjes, een tientje, en een roomboter en allemaal troep die je eigenlijk helemaal niet lekker vindt.
0: Ja.
1: Een tientje, man.
3: Tientje.
1: Ja, het is...
0: Tieners, ja.
1: Dus zij doen nu net alsof ze slachtoffer zijn, maar die gasten zijn al lang binnen.
0: Ja, ze zijn wel binnen, maar ze willen ook wel eens een keer uit die poffertjeslucht. Want iedere nacht, schat... Oh, ja, nee, laat maar zitten.
1: Nee, dat is meer de poedersuiker. Dat is...
2: Geen povertjes.
0: Goed, dames en heren, maar het is in ieder geval de Poffertjes-salon zoekt een nieuwe eigenaar. Dus mocht je
1: ze kunnen ook met dat ding naar Frankrijk en dan beginnen ze daar. En dan zeggen ze, crap.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dat is inderdaad een hele diepgaande. Bedankt voor deze linguistische grap hier bij Jam FM. Ik zie dat het al de klok gaat naar 9 uur. Ja, wij niet. Wij bewegen niet. De klok beweegt naar 9 uur.
1: Iedereen kijkt naar die wand hier nu, hè?
0: Ja, er hing een klok
1: daar. Oh, daar ligt hij.
0: Ja. Ik zie hem niet, want ik zit hier een beetje.
1: Oké.
0: En ik zie daar de tijd ook niet, omdat de zon erop schijnt.
1: Nou.
0: Maar goed, dat is niks in mijn ooghoek voor je luisteraars rechts.

0: is 9 uur.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
10: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
11: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 9 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. De WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Whittacombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Whittacombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Whittacombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
0: Waarschuwing voor blauwalg bij Surfeiland in Westeinderplassen. En bewoners verzetten zich tegen extra binnenvaart door Oostbrug. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Bij Vrouwentroost Surfeiland in de Westeinderplassen is blauwalg aangetroffen. Zwemmen mag wel, maar kan gezondheidsklachten veroorzaken, vooral bij jonge kinderen, ouderen en huisdieren. De gemeente adviseert daarom een andere zwemlocatie te kiezen en vooraf de waterkwaliteit te controleren. Op de locatie zijn waarschuwingsborden geplaatst die blijven staan totdat het water weer veilig is. Bewoners van het oostelijk havengebied vrezen dat de komst van de Oostbrug leidt tot meer grote binnenvaartschepen en extra overlast in hun woonwijk. De gemeente Amsterdam wil minstens 5 nieuwe ligplaatsen aanleggen en onderzoekt tegelijk een alternatief ontwerp om tegemoet te komen aan bezwaren van bewoners. Volgens de actiegroep past de uitbreiding niet bij de eerdere afspraken om het gebied juist rustiger te maken. De gemeenteraad beslist naar verwachting in het voorjaar van 2027 over de plannen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jam.

0: hij is niet leuk als je dat hebt. Het jeukt enorm, schijnt. Maar goed, ging dit over Obama of ging het over een andere president? Of gaat het over de huidige president van...
1: Het zou me niks verbazen als het over de huidige gaat. Dan qua tone of voice.
0: Dat hij echt dacht van, oh ja, het is wel prima. Maar het is wel een beetje wat hij doet, hè, op dit moment. Een beetje op met crypto en 3-4 miljard binnenhalen. En ook gewoon alles toegeven. Hè?
1: Ja.
0: Er werden vragen gesteld van, oh, heb jij Infantino gebeld om die rode kaart voor Team USA? Yeah, I really did that.
1: It was not a good decision.
0: Yeah, the referee was a bit shady, so I called my friend Infantino. Yeah, hij geeft gewoon alles toe en hij komt er nog mee weg ook.
1: Ja.
0: Het pakt een beetje anders uit voor het Amerikaanse team. Maar,
2: deze plaats?
0: Ja, toch? Ja.
2: Blowfly.
0: Wat is er met hun gebeurd? Is het een eendagsvlieg of hebben ze nog meer leuke plaatsen?
1: Die hebben daarna nog een Eurodance carrière gemaakt met toe Ivisa.
0: Wat hebben ze meegedaan aan het Eurovisie Songfestival? Dat wist ik helemaal niet.
2: En binnenkort bij het Grachtenfestival.
0: Grachtengordelfestival, ja.
1: Ja, Gordelroosfestival.
3: Dat wordt grachtig.
0: Absoluut. Maar dit is wel een plaatje. Ik heb hem ergens in een Spotify-lijstje staan. Ik heb wat Amerikaanse vrienden. En op een gegeven moment kwam hij voorbij. Die zeggen, Thomas, what is this?
2: Wij vinden
0: dit gewoon hartstikke leuk in Nederland. We zijn best wel wat gewend. Maar Amerikanen die waren echt geschokt.
1: Ja.
0: Geschokt. Ja.
1: Een noodgeval. Ja, we hebben hier wat nootjes staan trouwens. De cashewnoten en de kakkenpennis. In beeld. Vooral voor de mensen thuis die op de Twitch kijken. Want die staat ook aan. Twitch.tv/JamFM.
0: Kun je ons live zien inderdaad. Ja. Maar goed, even om het af te maken. Ik zei tegen de Amerikanen. Joh, jullie hebben school shootings. Wij vinden dit soort platen leuk. Hè?
1: Ja, ieder zijn ding.
0: Break even, dacht ik.
1: Zo is het. Ik kan de klok weer lezen. Er staat geen zon op. Het is 8:45.
0: Zo ging dat dus vroeger. Die zetten dus puntjes ergens. En dan als de zon er was, wist je hoe laat het was.
1: Ja, precies.
0: En nu komen we dus weer terug op dat moment.
1: Echt.
0: Bij de oude Egyptenaren.
1: Precies, met een stokje in de grond.
0: Ja.
1: Heel schuin.
0: Of de Grieken. Wie had dat nou...
1: Nou, de Egyptenaren konden er wel wat van, hoor.
0: Ja, met piramides en zo. Ja, die is het wel. Ja.
1: Beetje rechthoekig, maar...
0: Hadden ze dan toen daarvoor ook al het piramidespel, of niet?
1: Ja, misschien is dat begonnen en dat daarom gebouwd is. Dat zou kunnen. En dat van een farao dacht van, ik sta aan de top, dus betalen pannenkoek.
0: Ja. Dat is wat, ja.
1: Ja, wat gaan we doen eigenlijk? Ja, hebben we daar al een beetje beeld of zijn we te vroeg? Want mijn bier is op.
0: Ja, ik ben net naar de borrel buiten gelopen. Want onze huisbaas, Carlo Leurs.
1: Ja.
0: Die is jarig, geeft ieder jaar een borrel. En moet er even van zijn zwarte geld af. Dus mag ik dat zeggen? Ja, nee, ik heb het net gezegd. Ja. Dus ik heb net even wat tapiertjes gehad. Maar dan is nu iemand anders aan de beurt.
1: Ik zeg omdat, Sander erover.
0: om dat te doen.
1: Kijk, dus herkenbaarheid.
0: Ja. Als je dat dan toch die kant op gaat, ga je dan ook de verjaardagskalender ophalen?
1: Dat ga ik meteen doen, inderdaad. Ja? Lijkt me goed plan.
0: Ja.
1: Een biertje, verjaardagskalender.
0: En we hebben een enorm goede Gay Bar Classic, maar ook een fantastische Foute Jaren 90 Dance Pauper plaat. Jawel.

0: Bloesjes. MTV Bloesje.
1: Ja, hij zegt van de Bloesjes, hè? Dat hij echt,
0: ja.
1: Music television, maar we maken radio. Dus.
2: Leg je moeder die blouse voor je klaar?
0: Ja. Nee,
2: de t-shirt.
0: Nee, je kiest ze wel zelf uit mijn kast.
1: Okay, maar ja. Je moeder strijkt ze.
0: Oeh.

0: het klinkt als een oude plaat, maar ook weer een beetje als een nieuwe plaat. Een beetje 90s, maar ook 80s. Maar het is toch echt van nu en ik vind het zo...
1: Lekker.
0: Ja, ik vind het heerlijk. Cassius en Dance On bij Jam FM. En nu hebben we echt een heel grappig moment. Joost is gewoon naar buiten gelopen. En die is gewoon nog niet op tijd terug. Dat, nou, dat gebeurt bijna nooit. Het nee, is nog nee, nooit eerder gebeurd dat hij dat... Ja.
2: De verjaarskalender heb ik.
0: Heb je hem? Ja.
2: En een biertje.
0: Maar je hebt niet je handen gewassen, zie ik.
3: Oh, sorry.
0: Maar dat geeft niet. Zo'n verjaardagskalender. Ja. Hebben jullie thuis een kalender op het toilet?
3: Ja.
0: Heb je wel eens dat je dan daar zit en dat je dan denkt van... Er mist iemand op die kalender. Want je moet toch wel iets... ik heb dat, ik bij mijn zus ben...
3: Ja.
0: Mijn zus heeft mij dus niet op die kalender gezet.
3: Ja,
0: ik sta niet op de verjaardagskalender van mijn zus.
3: Ja,
0: dat vind ik best wel een ding.
4: Ja, of dat je dan ergens even zo'n sanitaire stop houdt. En dan even gaat bladeren van... Oké, mijn maand is die maand, sta ik erop.
0: Hè?
4: Sta ik niet?
0: Ja.
4: Heb je dat ook wel eens gedaan?
0: Ja, dat zeg ik net.
4: Ja.
0: Bij mijn zus. En ik sta er gewoon niet op.
4: Maar
0: ik ga mezelf er ook niet opschrijven. Dus,
4: Tja.
0: Maar ben je iemand die dan je verjaardag viert? Uitbundig?
4: Nou, alleen als ik mijlpaalleeftijden heb. Voor mijn doen dan.
0: Ik bedoel, heb je dan zo'n vervelende geboortedag? Want ik ben 3 januari. Voor mij is het... Ja, ik vier het vaak niet.
4: Ik 17 december. Dus ja.
0: Nou, maar ja, dan kan... Je zit eigenlijk een beetje in hetzelfde schuitje.
4: Ja, precies 1 week tussen kerst en Sinterklaas... dat je even je verjaardag kunt doen. Dat is echt wel mooi uitgemeten.
0: Het is wel grappig, want bij jou hebben de mensen er nog geen zin in. En bij mij is het echt van... Nee joh, laat maar zitten joh. Maar alles al gehad.
3: Nog een kater.
0: Ja, ik was vroeger ook altijd jaloers op mijn broertjes en zusjes. En die waren in de zomerjaardag. Die kregen al mooie... De hele familie kwam langs. Cadeaus. Weet je wat ik kreeg? Een zakje oliebollen of vuurwerk wat ze nog niet hadden afgeschoten.
4: Oh. We hebben natuurlijk vandaag ook speciale gast in de uitzending. Eigenlijk wel backstage.
0: Roberto?
4: Nee.
0: Is je moeder jarig?
4: Nee, mijn moeder is van 1 januari.
0: Oh, van 1? Dat is nog erger dan. Oh, ja. Ja, maar dan kunnen we elkaar aankijken. Wij weten precies wat het is.
4: Ja.
0: En daarom zien wij er nog zo goed en jong uit. Want wij vierden onze verjaardag niet. Wij zijn, maar dit is wel waar. Hè?
3: Ja, het is wel weer.
0: Ja.
3: Welkom bij het praatprogramma. Mocht je ook nog jarigheden hebben.
4: Jarigheden.
0: Heeft u ook een trauma, dan kunt u nu bellen met onze servicelijn. Dat is... Kan 06.
3: Nee, 06 ergens. Maar ik zat midden in de verjaardagskalender.
0: En nee, helemaal niet midden. Ik had alleen de jingle. Jij was gewoon te laat.
3: Nee, ik moest even... ik moest hem van de muur afhalen. Ik moest ook nog een biertje voor jou halen.
0: Dat daar lag het aan. Ja.
3: Ja.
0: Nee, maar ik heb dit al gedaan. Geachte luisteraars, Joost is gewoon veel te laat met de verjaardagskalender. Dus daarom zijn we 8 minuten te laat. Ja.
3: Het is vandaag 10 juli 2026, de dag waarop in Thailand die laatste kinderen uit die grot werden gehaald. Iedereen stond voor de buis. Oh, gebeurt
0: het? Nou, het is niet dat ze daar 100 jaar hebben ingezeten.
3: Nee, maar het is wel traumatisch.
0: Maar hoe lang is dat geleden?
3: Dat is in 2018 geweest.
0: 2018?
3: In juni kwamen ze erin en daarna heeft het nog 10 of 20 dagen geduurd voordat ze eruit gingen.
4: Ja.
0: En Elon Musk heeft er ook nog aan geholpen, toch?
3: Wat heeft hij gedaan? Heeft hij een satelliet daar in de grot gelanceerd?
0: Nou, hij kwam met een of andere onderzeeër, maar toen was Elon Musk nog heel cool.
3: Oh ja. Ja, ik weet nog goed.
0: Toen was hij echt heel
4: Ja, toen was hij nog,
3: In 1985 kwam Coca-Cola op de markt met de huidige smaak. Maar
0: met cocaïne?
3: Nee, ze hadden... Ja,
0: ja maar daar is het mee begonnen. Het was groen. Ja.
3: En op een gegeven moment hadden ze gewoon Coca-Cola. En toen zeiden ze, de nieuwe Coca-Cola. En niemand lustte dat. En toch zeiden ze, hier is weer de Coca-Cola Classic.
0: Maar weet je dat het komt? Want je had nee, maar ik weet alles van. Ik spaarde voor Coca-Cola vroeger.
3: Ja?
0: Had de slokjestest.
3: Oh?
0: En Pepsi won altijd de slokjestest. En dat klopt, het eerste slokje Pepsi is lekker. En dan ga je hem doordrinken en denk je, Nee, toch niet. Dus toen ging Coca-Cola, die wist dat toen nog niet, die dacht, wij moeten ons receptuur aanpassen.
3: Ja.
0: En dat gingen ze doen. En toen wonnen ze wel de slokjestest, maar niemand vond Coca-Cola meer lekker.
4: Nou.
0: En toen zijn ze toch weer teruggegaan naar hun oude receptuur.
3: Ja. Ja. Het is 10 juli 2026, maar in 1584 werd Willem van Oranje, oftewel Willem de Zwijger, in Delft neergeschoten door Baltasar Gerards. Weet je nog?
0: Was ja.
4: Weet je nog?
0: Patricia Pijn was erbij.
3: Ja.
0: Die zat verderop in de verjaardagskalender.
3: Ja.
0: Maar was dat Willem de Zwijger? Was dat Willem van Oranje? Nee,
3: ik weet het ook niet meer.
0: Nee, ja, Willem de Zwijger is iemand anders.
3: Het was een Willem.
0: Ja, maar dat is niet Willem. Gaan we nu even debunken? Willem van Oranje is niet Willem de Zwijger.
3: Ik ga even straks de redactie vragen.
0: Nee, Willem van Oranje was hartstikke cool.
3: Het is 10 juli 2026 en vandaag zou jarig zijn Nikola Tesla van de auto's.
0: Oh ja.
3: Oh. Oh nee, wacht even. Die was van de elektriciteit.
0: Dat klopt.
3: Hij is op 86-jarige leeftijd in 43 overleden. Net als Johannes Calvijn, die is ook al niet meer onder ons. Hij is 54 geworden, maar in 1564 overleden. Dan hebben we nog wel mensen in leven. Sofia Vergara.
0: Dat is ook heel vervelend, hè. Denk je, heb je best een mooi leven gehad. Ben je best wel beroemd. Maar iedereen herinnert jou van je saaie leven eigenlijk.
3: Van je Calvinistische...
0: Ja, exact. Ja.
3: We hebben het ook niet over Sofia Vergara?
0: Nee, over de volgende.
3: Ja. Oh, ja. Die leeft nog, Sofia. Dat is een tof wijf.
0: Bij Sofia Vergara is van Modern Family, toch?
3: Modern Family. Ja. Family Ties, wou ik zeggen. Maar Modern Family, ja. 54 is zij slechts op dit moment.
0: Oh.
3: Maar ze wordt straks ouder, hoor. Want ze leeft nog gewoon. Is nog onderop.
0: Ja. Ja. Misschien volgend jaar weer in de verjaardagskalender.
3: Ja, ja. Ik kijk er nu al naar uit. Patty Edwards is 33 geworden. Zij zit bij Little Mix.
4: Little Mix.
3: Kennen jullie dat niet?
0: Ja. Ik ken het niet. Geen idee waar het over gaat.
4: Little Mix. Het zegt mij wel, want hadden jullie in de 90s of in de Zero's hits? Toevallig.
3: Nee, 10 jaar geleden. Met Missy Elliott volgens mij ook. Okay. Jessica Simpson is 46 geworden.
0: Wat moet je tegenwoordig doen om op de verjaardagskalender te komen? Want
3: betalen, pannenkoek.
0: Maar het is wel heel erg laagdrempelig dan.
3: Ja, Will Smith is vandaag jarig. 37.
0: Ik heb in de supermarkt gewerkt. En er werkt ook een Will Smith.
3: Ja, maar dit is inderdaad een baseballplayer. Niet de Will Smith. Oh,
0: was het Will Smith zich melden bij de kassa?
3: Ja.
4: Wauw.
0: Ja, heb ik hem meegemaakt. Echt waar, ja.
3: Oké, nog iemand van de familie van Oranje. Jason Orange is 57 geworden. Hij zat bij Take That. Een zanger.
0: Dat is waarschijnlijk de gast die niemand kent.
3: Ik denk het ook, ja.
0: Zat Robbie Williams ook in Take That, hè?
3: Ja.
0: En dan had je nog Mark Owen.
3: Zoiets, ja.
0: Even jou aan.
4: Nee.
0: Maar er waren er twee heel bekend en de rest niet.
3: Ik weet niet, misschien had de moeder van Sebastian posters aan de muur van Take That?
0: Of? Nee, dat was...
4: Nee.
0: Het kan best, maar
4: had
0: niet.
4: Mogen, ja. Nee, mijn moeder was helemaal dol van op Doe Maar.
3: Oh, uit die generatie.
0: Ah, ja.
3: Neil Tennant is jarig, 73. En die kennen we natuurlijk allemaal van.
0: Ja, hij is mijn huisbaas.
3: Echt, iedere keer, ik zoek een Gaybar Classic. En dan komt Neil Tennant langs.
0: Nee.
3: De zanger van The Pet Shop Boys.
0: Ja. Ja, dat wist ik toch ook niet.
3: We hebben nog wat politici, Sjoerdsma. Er waren te weinig namen, dus zegt hij...
0: Maar dan heb je ook vervelende ouders, hè?
3: 45, ja, precies.
0: Dat is echt heel vervelend. Dat is zo leuk. Oh, we noemen hem Sjoerd.
3: Tommy Thomason.
0: Ja, Dick Dickerson. Ja, hartstikke top. Ja.
3: Diederik Samson is... wacht even. Die is ook jarig, 55 geworden. Hij zit niet meer in de politiek zo actief. Hij zit er weer ergens in een baantje omhoog gevallen en zo.
0: Was hij niet van... Gertje! Nee?
3: Diederik Samson en Gert, ja.
4: Wauw.
0: Ja. Dat is toch iemand anders?
3: Ik heb nog Gio Lippens. Ja, hij doet iets met sportsverslaggeving. Hij is 68.
0: Guido Lippens, ja, die deed volgens mij ook langs de lijn.
3: Ja. Oh, ik heb nog wat familieleden. Wyatt Russell, hij is 40. Hij zat
0: is dat familie van jou?
3: Nee, dat is van Kurt Russell, van Goldie Hawn. En halfzus is Kate Hudson.
0: Oké.
3: Dat zit er ook nog. En ook jarig is Chiwetel Ejiofor. Dat is een beetje een lastige naam voor mij uit te spreken. Hij is 49, maar hij speelde in 12 Years a Slave. Maar zijn zus die presenteert bij CNN.
0: Dat is wel een goede film trouwens, 12 Years a Slave. Ja, komt binnenkort een deel 2 uit.
3: 13 Years
0: a Slave. 18 Years a Slave.
3: Oh, ja. Ja. Heel makkelijk. Nou, dat waren ze volgens mij allemaal wel. We hebben ook nog eentje. Oh ja, Mavis Staples is jarig. 88 van de Staplesingers. Oh. En tot zover de verjaardagskalender. Start de plaat!
0: Ja. De plaat moeten hebben.
3: Ja,
0: deze.
4: Uit 1992.
3: Geen twijfel over mogelijk.
4: Jimmy Neal met Ain't No Doubt.
0: You nailed it.
3: Ja,
4: pas. Geniet ervan.
3: Nou ja, ik zit toch te luisteren, dus kom wel goed.
0: Oh, ik ga even. Heb ik een radio dit jaar nog nooit horen zeggen? Geniet ervan.
3: Nee.
0: Maar goed,
3: wat zegt ze? She says.

0: Jam FM Oost. Grammatiek en So Much for Love.
1: Dat zijn pilletjes niet, hè?
2: Nou, dat is wel een chill plaatje, hoor. Dit.
0: Ja. Ja,
2: echt een chill plaatje. Lekker. Ja.
0: Hier heb ik op geoefend op deze afkondiging. Hey, wacht, er staat iemand voor de deur. Hallo, hallo.
3: Joost, dank voor jullie aanwezigheid hier. Dankzij de inspanning van Joost.
0: Nee, hij
1: moet naar Carlo natuurlijk.
0: Had je net niet gezien toen je wie ging halen?
1: Nee,
0: hij staat gewoon weer voor de deur.
1: Dat mannetje zit te maken.
0: Ik heb wel een beetje met hem te doen.
1: Ja, wie niet? Ik weet trouwens niet of Blaze op vakantie is of alweer terug.
0: Weet ik ook niet.
1: Ik denk dat hij nog op vakantie is, want daar verdient hij goed. Dus,
0: ja, zou ik ook doen. Maar aan de andere kant, je kan beter hier zitten in Amsterdam. Nou, dat ligt eraan waar je bent.
1: Ja, precies.
0: Het is hier ook gewoon mooi weer, maar knijterduur.
1: Het is hier binnen beter dan buiten.
0: Ja, absoluut.
1: Dat klinkt wel.
0: Ik heb vrienden die zitten nu in Thailand. En die zeggen, ja, ik zeg, voor het weer hoef je die naartoe.
1: Mm-hmm.
0: Want daar regent het. En hier is het echt, maar het is wel veel goedkoper natuurlijk. Dat scheelt. Ja, dat is ook een afweging natuurlijk. Ja.
1: Het regent hier en het giet daar.
0: Ja.
1: Daar komt het wel een beetje vandaan. Ja.
0: Ja. Moeten wij nog lokale berichten? Oh, we hebben het al over...
1: Ja, die popverskraam. Ik vind het al wel een beetje schokkend. Maar
0: ook over Carlo Leus natuurlijk, onze huisbaas. Ja. En,
1: onze zandkasteelbouwer.
0: Ja. Ja. En we hebben ook al berichten gehad waar mensen zeiden van...
4: Kijk, en hier haak ik dan weer af.
0: Ja, druk wat.
1: Echt mensen in Polonaise daar.
0: Nou, moeten we nog een vieze plaat draaien? Is dat misschien een leuk nieuw programma onderdeel? De vieze plaat. Ja?
1: Dat kan.

0: Ik vind dat idee met die rubriek van de vieze plaat wel grappig. Ik zie het wel helemaal voor me. Nu nieuw op de radio, de vieze plaat. Maakt niet uit wat u aanvraagt, als het maar vice versa is.
1: Vice versa?
2: Ja, dat zou ik al goed
1: zijn. Ja. Okay. Of dat ik dan een vieze plaat heb, maar ook nog een vieze plaat.
0: Oh, dat je ze schoon moet maken? Oh. Ja.
1: Precies. Nee, maar goed, zeg maar. Deze heeft het net niet gehaald, dus dan de vice, vieze. Ja. Moeilijk. Oké. Okay. Ja,
0: mooie fantasie weer.
1: Gaan we te ver?
2: Ik hoop dat AI dit kan ontcijferen, want ik ben het kwijt.
1: AI.
2: AI.
1: Nou, het is inmiddels zover, jongens.
2: Ja, je hebt er
1: het is zover.
2: Echt
1: welke was het ook alweer? Promised Land of niet? Joe Smooth, toch?
0: Ja.
2: Niet verklappen, want dan is het nog verrassing.
1: Nee, dat mag ik toch wel zeggen. Maar nog niet in het jasje. In het jasje. Want hier gaan we geld mee verdienen. Inclusiviteit. Ja, daar staan wij voor bij Jam FM. Want ze zijn altijd smooth. Altijd funky. Ja, en? Altijd dichtbij. Maar ook voor iedereen.
3: Way Bar Classic.
1: Hè? Wat? Huh?
3: De Gay Bar Classic.
4: This is Jam FM.
1: En ik heb hem deze week niet zelf uitgezocht, maar het is wel echt. Hier heb je talent voor, Sebastian.
0: Dankjewel.
1: Ik wil je nou niet in een hoekje duwen, maar dit is echt wel een hele goede Gay Bar Classic.
0: Ja, uit 1987. Lekker voor deze zomeravond op vrijdag 10 juli 2026.
1: Zeg je nou dat het alleen voor oude nichten is deze plaat of niet?
0: Zeker niet.
1: Nee? Oké. Okay.
0: Muziek kent geen leeftijd. Het is tijdloos.
1: Ja.
2: Oh ja.
0: Joe Smooth vindt dat het ook zo is.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, je hoort het. Oh yeah.
1: Was Joey Smooth? Was dat...
5: No, I'm the only gay in this village.
1: Ja of niet?
0: Dat weet ik niet.
1: Oké. Het is wel een lange versie trouwens, hè, dit. Ja, het is heel lang, ja.
2: Oh, yeah.
1: Joost, bedankt voor het bier.
2: Ja, ik ga het er echt van genieten.
1: All right. Hoe laat is het?

0: dit is waarom de Gaybar Classic ooit in het leven is geroepen. Joey Smooth op Jam FM en Promised Land. En nou, toch even een klein applausje voor de redactie die het heeft uitgezocht.
1: Dank. Hey Joe, what you doing with a gun in your hands?
0: Ja.
1: Je hebt trouwens Sebastian een beetje gedempt.
0: Oh, sorry. Ja,
2: dankjewel voor het applaus.
0: Maar jij stond daar, dus een andere microfoon. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik moet gewoon een beetje aan wennen dat jij hier naast me staat. Maar ik ben heel blij dat je er bent.
2: Ja, dat is eng. Ja.
0: Nee, is absoluut niet één, nee, absoluut niet.
1: Joseph Lorenzo Jr. Welborn. Dat is beter bekend als Joe Smooth.
2: Ah.
1: Ja, dat is hem. Dus hij leeft nog steeds onder ons.
0: Oké. Okay.
1: Uit Chicago.
0: Goeie artiestennaam.
1: Chicago House.
0: Ja.
1: Ja.
0: Doet hij goed.
1: Ja.
2: Het zit ook mooi in de smooth en funky.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heel benovend.
0: Ja, en ook een beetje in het hoekje waar we dan voor de inclusiviteit een beetje geld mee verdienen. Ja. Ja. Ja. Dat is heel belangrijk in deze tijd. Ja.
1: Zo is het. Wat gaan we verder doen? Want we klinken een beetje zoekende alsof het.
0: Nee, helemaal niet. Want ik weet precies waar we zijn. We zijn namelijk.
3: Station Duivendrecht.
0: Ook daar zijn we, Joost. We zijn bij Station Duivendrecht. Ik wilde even richting hip-hop, urban en niet te ver weg. A Tribe Called Quest.
1: Ja,
0: hartstikke leuk.
1: Free the people.
0: Free the people. Free the people. Ja. Ja,
1: dat het niet.
0: Ja. En straks ook nog de Fout Jaren 90 Dance Pauper plaat. Dus hou hem hier. Ja, ja, ja. Hij komt echt.
2: En dat is er weer één, hoor.
0: Ja, man. When we get hungry, we eat the same fucking food.

0: Hoppa.
1: Oh ja, dat klopt, ja, oké. Het is niet echt professioneel, hè, Sebastian?
0: Nee, nee.
2: Ligt het naar mij of staat de microfoon nog? Nee, de microfoon staat nog open.
0: Het heeft geen nut.
1: Ja, maar dit is nog niet echt, ze is nog niet echt begonnen, toch? Of wel?
2: Nou, misschien speelt ze dansen.
1: Oh ja, ze is wel begonnen, ja.
2: Ja, oké. Okay.

0: schrijft, dan is het A, de dollarteken, en dan een H, punt.
1: En eigenlijk heet ze Ashley.
0: Ja, maar ik kon hem niet vinden op Spotify.
1: Nee.
0: En maar zoeken. En het lukte me niet. Ik dacht Ash met dubbel S en dan een H. En dan toen een dollar. Het zei helemaal de dollarteken. Dus ik A-S-S dollarteken. Was jeetje ook niet. Nou, maar dit is dus
1: ja,
0: A.
1: Maar ik vind het wel een beetje jouw vocatie, dat je fascinatie voor een S vind ik wel een beetje, ja.
0: Ja, maar, ja, maar dat komt door die gaybak, Classic. Dat is, ja, oké. Zijn we zover?
1: Wat gaan we doen? Ja, nou, kan ik even rekening mee houden?
0: De bedoeling is dat we de Foute Jaren Dance Power plaat gaan doen. En die is deze week ook uitgezocht door...
1: Sebastian.
0: Hij staat naast me.
1: Oh,
0: Bastian.
1: Ja.
0: Kun je iets kwijt over de Foute Jaren Dance Power plaat?
1: Nog niet te aankondigen, hoor.
0: Nee,
2: het is de 90's.
0: Oh, het is een plaat.
1: Oh. Okay.
0: Oh. Boom. I like the bass to go. Boom, boom.
1: Now let me hear say well. What is love? I miss the blue. Wat is dit?

Nee, we hebben deze voor vanavond. Ja, 1997. Let's go back to Ibiza. With to Ibiza. Met inderdaad, oh la la la.

0: echt zo hard?
1: Ja,
0: we zijn wel door de tijd heen.
1: We zijn bijna klaar, dus...
0: Bijna, of, maar jij zei... Nee, we zijn al klaar.
1: Ja, we hebben nog een half minuutje.
0: Half minuutje, oké. Okay. Ja. Maar is Blaze er, of niet?
1: Nee, ik zie hem nog niet.
0: Blaze is... Ja, maar dat weten we dus niet.
1: Nee, maar is op vakantie.
0: Zullen we dat gewoon wel net doen alsof Blaze er is? Oh, nee, ja, ze echt gewoon alsof Blaze er is? Ja, hallo.
1: Blaze tijd, la la la.
0: Ik schrik er een beetje van. Ja. Maar moeten we even zingen voor hem, of niet?
2: De volgende week is hij misschien weer terug. En de blast.
0: Ben jij de volgende week, Sebas?
2: Ik ben er volgende week bij.
0: Joost, ben jij de volgende week?
2: Als ik in de buurt ben, dan kom ik zeker langs.
0: Tommy, ben jij er ook? Ja, dat weet ik nog niet. Dat zien we wel. Tot volgende week.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mens en relatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
12: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In
13: de deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
14: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

0: Summer Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Nieuwe woningen in Uithoren en sport- en speelactiviteiten in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeente Uithoren wil woningen bouwen aan de Prinses Christina Laan in woonwijk Tamerdal. Hiervoor zijn voorlopige afspraken gemaakt met bedrijf Tamerhoren Ontwikkeling BV. De plannen horen bij het nieuwe bouwplan voor de wijk. Rondom de woningen komt er veel groen en recreatiegebied. Bewoners worden later dit jaar geïnformeerd tijdens een bijeenkomst over de toekomst van woonwijk Tamerdal. Amstelveen Sport organiseert deze zomer veel sport- en speelactiviteiten voor kinderen. Zo is er het Meerkampfestival in Zwembad de Meerkamp. En de beweegbus rijdt weer door verschillende wijken met gratis buitenspelattributen. Ook kunnen volwassenen en senioren diverse sporten beoefenen deze weken. Meer informatie staat op amstelveensport.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het Nationaal Hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

0: metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 11:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afwijkende tijden voor het aanbieden van afval en barbecue-campagne. Mijn naam is Maurice Becker. Tot en met eind september gelden andere tijden voor het aanbieden van afval. Inwoners moeten hun groente, fruit en tuincontainer voor 5:30 ochtends buiten zetten. Dit helpt medewerkers van de ophaaldienst om eerder te werken tijdens de warme dagen. De containers moeten voor 21:00 s'avonds weer binnen zijn. Meer informatie staat op cyclusnv.nl. Recreatieschap Groengebied Amsteland start deze zomer de campagne Barbecuen ja, barbeknoeien nee. Bezoekers van de Gaasperplas en Oudekerkerplas krijgen tips om veilig en schoon te barbecuen. Boswachters delen flyers uit en wijzen op afvalbakken en bakken waar gebruikte kolen in gedaan kunnen worden. Met de campagne moet overlast en brandgevaar voorkomen worden. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
4: Oh, how are you?

0: op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

0: Goedenavond en welkom bij Jam Mix On. 24 80's tracks in de mix het komende uur met onder andere Midnight Star, Thelma Houston, Glenn Jones, Pauly Carmen, High Fashion, Colonel Abrams, The Whispers, The OJ's en onze held Tony Scott zit er ook in met The Chief. Veel plezier!
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam
2: FM. Turn that damn music up.
4: Jam Mix On. Jam FM.
2: Showtime.
5: 60 minutes of beat.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.

0: vanavond. We gaan dit uur 25 funky disco tracks uit de jaren 80 draaien. Met onder andere Gwen Guthrie, de BB&Q Band, Pretty Poison, Envy, Melba Moore, Haywood, Evelyn Champagne King, O'Brien, Stacey Ladislaw, Zep, Michael Jackson, Cool and the Gang en Paul Hardcastle. En de eerste is van Shalimar, A Night to Remember. Veel plezier!
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam FM.
2: Turn that damn music up.
4: Jam Mix On. Jam FM.
2: Showtime.
5: 60

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen